0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: non-stop de lekkerste muziek.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Helemaal.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met Weekend.
2: Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrij gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: levensverhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
1: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
2: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Dit is Omroep
1: Brabant. Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
5: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
6: En de stemmen worden geteld.
7: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
8: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
9: En daarom als cadeau
10: 11 dagen lang
9: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: al wakker, Hubert Mol.

0: Little Lies van Fleetwood Mac. Is wel heel toepasselijk dat we net deze even voor je draaien als je er vandaag niet is.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Ja, dus geen Maarten Kortlever. De Little Lies, ze zijn in talloze variaties te bedenken. Maar volgende week is hij er weer.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Hubert Mol.
0: Maar de muziek zal er zeker niet minder om zijn. Even lekker ontspannen wakker worden met één oor op het kussen en genieten van misschien wel Guus Meeuwis. Mag ik dansen? Een soort van ochtendgymnastiek. Kan, doe maar gewoon.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

Ik wil wakker worden met Omroep Brabant op deze vroege morgen. Zonder Maarten Kort even thuis, maar weer met die andere vent waar je mee in bed ligt. Dat is Hubert Mol, tot vanmorgen 9 uur te beluisteren. En ik maak daar ernstig misbruik van dat ik weer wat extra zendtijd heb en dat ik weer wat plaatjes uit het koffertje van Mol mag meenemen voor je. Wish You Were Here, iets van Pink Floyd.

0: In het begin van de plaat hoor je nog een klein beetje gerommel. Je hoort wat geluiden maken. Dat hebben ze zo laten staan, omdat ze dat wel natuurlijk vonden overkomen. Maar het is een eerbetoon aan Syd Barrett. Syd Barrett was de oprichter van de band, maar die was niet te hanteren. Dank, drugs, noem het maar op, allerlei problemen. Dus ze hebben hem echt uit de band moeten zetten. Vandaar Wish You Were Here.
1: Ik moet nog zo veel doen vandaag, plaat.
0: Het is tenslotte niet voor niks. Zaterdag. Zaterdag is toch de dag dat we altijd net wat dingen moeten doen. Net de boodschappen doen. Nog misschien even dat ene kleine klusje klaren. Wat maar eens blijven liggen. De caravan op stal zetten. Bedenk het maar. Drukke dag. Tanken. Auto was. Nou, goed. Genoeg te bedenken. En daar hoort dan ook een lekkere, vrolijk opzwepende plaat bij.
1: Ik moet nog zo veel doen vandaag, plaat.
0: Despacito, Luis Fonsi en Daddy Yankee.
2: Aye.

Cry Wolf. En het was van, aha, dat is zo'n band die zei van, nou, we stoppen ermee. En toch denken de, nou, misschien toch niet slim om te stoppen. En ze zijn toch maar gewoon verder gegaan. Cry Wolf van aha. Die van Take On Me, weet je wel, van heel lang geleden ook. Even kijken hoe het staat met het weer voor vandaag. Het wordt een graad of 21. Mooi temperatuurtje, maar met een wolkje. En heel af en toe kan er ook nog een druppeltje vallen. En daar staat een zuidwesten matige wind. Die vervangt even Maarten Kortleven en heeft zijn eigen koffertje van Mol meegebracht. Daar zit het nodig in. Daar zitten ook de gebruikelijke ingrediënten in die je altijd op zaterdag krijgt. Zo vroeg.

Hij werd er stapelgek van. Die Phil Collins zag van die predikanten op tv die dan een eigen tv-kanaal hadden of misschien wel zendtijd kregen en stonden te prediken en hoe mooi de wereld zou kunnen zijn als je maar zou geloven in die ene God. En dat stoorde hem. En dus bracht hij uit Jesus, He Knows Me van Genesis. Maar inmiddels is Genesis ook een gesloten boek voor Phil Collins. Afgelopen week is zij overleden, dan weet je over wie ik het heb. 80-jarige leeftijd, Dolly Parton. Een liedje wat ze eigenlijk niet kwijt wilde. Elvis Presley wilde het zingen, I Will Always Love You. Nou, daar had ze geen zin in, want het leverde niet genoeg geld op. Het was een zakenvrouw, maar ging wel naar Whitney Houston.

weet je wat heel veel geld heeft opgeleverd? Het was een hele bijzondere vrouw. Had haar eigen Dollywood, haar eigen pretpark had ze. Ze deed heel veel voor het goede doel. Ze hielp mensen, ze maakte prachtige muziek. En het was een zakenvrouw. Want dit verhaal over die Elvis Presley, die wel de helft van het geld wilde, daar had ze geen zin in. Later is ze trouwens volledig binnengelopen door deze uitvoering aan Whitney Houston te geven. En die gebruikte het weer voor de film The Bodyguard. Maar het was een hele opmerkelijke vrouw en ze heeft een enorm muzikaal nalatenschap. En dit was, ja, vind ik, een hele mooie versie. Ze heeft er 2 gemaakt in de jaren 70, eentje. En deze dus heeft ze in de jaren 80 dan een keer rustig opnieuw gedaan.

Heaps Don't Lie, het laat meteen zien hoe je in je vel zit. Of je een beetje sportief bent en of je een beetje bewegelijk bent en of je een beetje flexibel bent. Het was van Shakira, bijgestaan door Wycliffe Jean. En dan een liedje van Jerry Rafferty, die later solo zou gaan met Baker Street, weet je wel. Hij zat ooit in een band. En die band heette Steeler's Wheel. Scoorde onder andere met deze in de jaren 70, Stuck in the Middle with You.

0: En daar begon ook een beetje de ellende voor die Jerry Rafferty. Want hij wilde van de band af. En contractueel gezien zat hij vast aan de platenmaatschappij. Dus die wilde niet van hem af en hij wilde wel weg. Ging uithuilen bij een vriendje van hem en dat was in Baker Street. Vandaar.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Er worden heel veel platen gedraaid, de hele dag door. Dag en nacht zijn we er met platen, maar er zitten wel hele bijzondere platen in dat kleine koffertje van Mol. En zo'n liedje dat past bij zaterdagmorgen, dat je toch net even misschien wat later uit je bed bent.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar waar dan
1: ook. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Lars Melitza met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
16: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
17: En daarom als cadeau
18: 11 dagen lang
17: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
19: De top 1976.
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: al wakker, Hubert Mol.

0: Dat die liefde er is voor Elvis is gebleken. Mark Knopfler en zijn band The Dire Straits. Het heette Calling Elvis en hij deed dat in de jaren 90. Goedemorgen overigens.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: En welkom bij uur 2 van het radioprogramma. We gaan langzaam, maar zeker naar het tijdstip van 9 uur. Even nog een uurtje voor te gaan trouwens hoor. Dat je kunt gaan luisteren naar het weekend met Christian Westerveld. Dit uur nog de muziek uit het koffertje van Mol. Wat Maarten is er niet.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Hubert Mol.
0: En mag ik je dan even voorstellen aan deze van Amy Winehouse?

Veel Nederlanders gaan vreemd met Belgen. Hanne Mee bijvoorbeeld hier met Maxime, Ik wil dat je ligt. En daarvoor Amy Winehouse gedraaid met Rehab. Het is de zaterdagmorgen van Omroep Brabant. Het is nu al wakker met Hubert Mol. En daar zit dan ook een grootheid bij. Ja, een echte grootheid. Hier is George Michael en Different Corner.

ontdekt door de mannen Osbourne Smith. Dat zijn de mannen van Tears for Fears. Die hadden in de gaten dat zij een hele goede stem had en dat zij wel een plekje mocht verdienen op het podium. Hier met Get Here, het was Olita Adams. Jimi Hendrix, zijn versie van Hey Joe.

Later zou dit nog een keer gedaan worden door Willy DeVille. Maar het was het origineel, Jimi Hendrix, Hey Joe. En hij stond ooit eens hier in Nederland op het podium, die Jimi Hendrix. 3 kwartier zou het optreden duren en hij ging maar door. Hij wist niet van ophouden dat ze uiteindelijk alle stekkers eruit hebben getrokken. Toen was het geluid uit en toen dacht Jimi Hendrix, oké, ik denk dat ik ermee moet stoppen. Goedendag, goedemorgen en van harte welkom. Het is de zaterdagmorgen, nu al wakker met Maarten Kortleven. Met iemand anders dus.

Nou, deze zullen we zeker tegenkomen in de top 1976. Dat is onmiskenbaar. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. En ja, dat wordt mooi. Vanaf komende dinsdag 1 september hier te beluisteren bij Omroep Brabant. De top 1976. En daar hebben we zo'n beetje 2 weken vooruit getrokken.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: en de price tag.
1: Plaatje van een plaat.
0: Dat is leuk altijd. Iedere zaterdag zoekt Maarten een liedje uit dat bij een plaat hoort. Dat kan een plaat zijn in Nederland, België, overal in de wereld. Zo zijn we uitgekomen bij Marrakesh in Marokko. De Marrakesh Express. Crosby, Stills en Nash. Steven Stills zat in de trein, keek voor zich uit en dacht: het is een mooie omgeving hier en ik voel wat inspiratie opkomen.

vakanties zijn veelal voorbij, maar mocht je dan toch nog een keer denken, nou, we hebben er misschien nog wat dagen over in september of oktober of november, misschien even weggaan, Marokko, Marrakesh, dat schijnt prachtig te zijn. Hier Crosby, Stills en Nash als zijnde een schitterende plaat en een plaat wat eraan vastzit. Streets of Philadelphia had er ook een kunnen zijn. Bruce Springsteen. Uit een gelijknamige film. Met Denzel Washington erbij en Tom Hanks in de film.

Jarenlang heeft zij zich bezighouden met tuinieren nadat ze haar carrière toch even vaarwel had gezegd. Kim Wilde, en ze ging tuinieren, boeken schrijven, tv-programma's maken. Allemaal over dat ene ding, haar moestuintje. Tot zover Kim Wilde en tot zover ook nagenoeg het programma Nieuw Wakker voor deze zaterdagmorgen. Christian Westerveld, ik zag maar lopen. Ik zal meteen hier te beluisteren. Weekend, dat wordt gestart zometeen met wat fijne ingrediënten. Ik wens je nog een hele fijne mooie zaterdag. En morgen vroeg, ja, dan ben ik er weer. Vanaf 7 uur tot 9 uur. Graag tot dan.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623... Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Omroep Brabant, een bijzonder goedemorgen. Het is vandaag zaterdag, het is de 29e augustus 2026. We zwaaien Hubert even letterlijk uit. Hem hoor je dus morgenochtend weer. 3 uur lang weekend met zo dadelijk even wat dingen te doornemen uit het nieuws. Nogal wat beestjes die het nieuws hebben gehaald. Een slang en ook wat ratten. En dadelijk ook de uitgebreide weersverwachting. Die hoor je over een klein kwartiertje. En verder natuurlijk heel veel goede muziek. Wat gaan we aan het begin doen? Nou, laat je verrassen zou ik zeggen.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
14: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
17: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
16: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
17: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
18: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
19: Slowolkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
18: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
21: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
22: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
23: SWK Benelux.
22: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
21: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
24: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
25: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
26: En de stemmen worden geteld.
27: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
28: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
29: En daarom als cadeau
30: 11 dagen lang
29: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Weekend. Christian Westerveld.
32: Wat willen we nog meer?

0: Nog maar één plaatje gedraaid. En nu alles al ondersteboven. Upside Down, Diana Ross.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En ik zie iets wat ik gisteren de hele dag niet heb gezien, namelijk een zonnetje. Of die ook bij ons blijft vandaag en de rest van het weekend, dat hoor je zo dadelijk van de vrienden van Weerplaza. Die gaan het allemaal vertellen. Wat is er in het nieuws? Ja, toch wel een treurig bericht hoor. De gemeente Bokstel blijkt al in februari te hebben geweten dat er aan de Kulse baan 16 bomen gekapt moesten worden, omdat ze er slecht aan toe waren. Dat gebeurde toen niet. En in die straat kwam 4 maanden later een man om het leven nadat er een boom op zijn auto was gevallen. De gemeente maakte woensdag bekend dat de populieren aan de Kulse baan in zo'n slechte staat waren dat ze te onveilig waren om te laten staan. Toch gebeurde dat in eerste instantie met deze gevolgen die niemand gewild heeft natuurlijk. Ja, wat beesten in het nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft zorginstelling Vitalis een waarschuwing gegeven. En dat heeft te maken met de slechte hygiëne in de keuken van het appartementencomplex Kronenhoef in Eindhoven. Tijdens een inspectie werden daar uitwerpselen van ratten gevonden. Bewoners worden al weken geteisterd door deze kraagdieren. Wil je daar meer over weten? Kijk dan even op de website en op de app. Of op de app en dan zie je alles over dit verhaal. Ja, en een ander dier dat het nieuws haalde, dat gebeurde in Oudenbosch. Want politiemensen hebben gisteravond een slang gevangen in Oudenbosch. Het bruingevlekte dier was waarschijnlijk uit een terrarium in de buurt ontsnapt en had zich om de tuinslang gekruld. Een tuinslang met daar een echte slang omheen dus. De agenten deden het dier in een doos en gingen achter de eigenaar van het dier aan. Omdat deze niet te bereiken was, hebben medewerkers van de dierenambulance zich voorlopig om de slang ontfermd. Dus die agenten zijn ook van alle markten thuis, hè? Ja. Ook een slang vangen. Nou, ik vind het knap. Ik zou het niet 1, 2, 3 doen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar misschien was er een agent bij die wat voorkennis had. Ja, dan werd er uitgebreid gevoetbald in de eerste divisie. Veel ploegen in actie, maar slechts eentje die de punten pakte. Alle drie dan wel te verstaan. En dat was Topos. Nou, gun ons dat een keertje. Zeg ik dan maar. De eredivisieclubs die komen zondag pas in actie. PSV gaat op bezoek bij Utrecht. En Willem II ontvangt dan Heerenveen. Veel meer dingen uit het nieuws in Brabant lees je natuurlijk op de website en op de app. Nummer 5 in Weekend en This Love.

0: Incognito. And don't you worry about a thing. En dat is een hele plezierige boodschap. En datzelfde niks aan de hand gevoel, dat krijg ik ook een beetje als ik naar buiten kijk. Want ik zie iets wat ik gisteren eigenlijk de hele dag gemist heb. Namelijk een zonnetje. Berend van Weerplaza, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, dat zonnetje is er inderdaad deze ochtend in grote getalen aanwezig boven Brabant. Dus het is helemaal niet zo slecht weer om wel lekker op uit te trekken. Temperatuur op dit moment, wat is het, een graad of 17, 18 op de meeste plekken. Dus ook dat is echt niet koud. Er staat wel een goed voelbare winter uit het zuidwesten. En ja, er gaat toch wel weer het enige nattigheid aankomen dit weekend, hoor. Vanmiddag is het ook nog wel prima met flink wat ruimte voor de zon. Temperatuur gaat oplopen naar een graad of 22 op de meeste plekken. En dan later vanmiddag, ja, dan gaat die buienkans snel stijgen. En dan vooral vanavond wordt het echt tamelijk wisselvallig met talrijke buien die over de provincie gaan trekken. Ook is een stevige wind die verder in kracht toe gaat nemen. Vooral vannacht kan het echt een beetje onstuimig gaan worden. Met kansen op windstoten tot 60 km per uur.
0: Oh, dat is stevig.
1: Ja, en ook nog steeds talrijke buien die dan mogelijk zijn. Dus als je vanavond of misschien zelfs vannacht plannen hebt, ja, dan moet je goed de regenraden in de gaten
0: houden. Ja, ja, en misschien ook wel slim om even wat dingen op het balkon of in de tuin even vast te zetten. Of te zorgen dat de wind er niet mee aan de haal gaat.
1: Ook dat inderdaad, ja. Want het kan echt wel even flink door gaan waaien.
0: Okay.
1: Zeker.
0: Oké, zijn we daarvoor gewaarschuwd? De zondag, wat gaat die brengen?
1: Zondagochtend wordt een lekkere dag om binnen te blijven ook.
0: Want okay.
1: Het is echt een tamelijk wisselvallige ochtend met meerdere buien die worden aangevoerd. En nog steeds die stevige wind daarbij. In de loop van de dag, vooral in de middag, wordt het wat droger en gaat de wind geleidelijk liggen. De temperatuur kan dan nog oplopen naar zo'n 21 of 22 graden. En dan is het op zich wel weer prima weer. Begin volgende week, ja, je raadt het al, die zuidwestenwind die houdt gewoon aan. En daarmee worden toch wat bijna dagelijks buien aangevoerd. Maandag ook nog een beetje zo'n onstuimige dag met wederom veel wind. En aan de temperatuur, ja, verandert voorlopig maar weinig iets aan. Want dagelijks komt de temperatuur uit tussen de 20 en 22 graden. Eigenlijk vrij gebruikelijke waarde natuurlijk voor de tijd van het jaar.
0: En op zich niks mis mee. En als we zo af en toe ook nog even een zonnetje te zien krijgen, Beren, dan gaan wij niet zeuren.
1: Nee. Die komt af en toe ook zeker wel tevoorschijn, hoor. Het is zeker niet zo dat we elke dag te maken hebben met een kletsnat weertype. Vooral dinsdag bijvoorbeeld ziet er prima uit. Dus ja, we hebben niks klaar.
0: Oké, dan doen we dat ook niet. Maak er een mooie dag van en tot de volgende weer.
1: Zelfde.
0: Hey, groeten.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Nou, gewoon dit, hè.
4: Gezelligheid.
3: De gezelligheid.
5: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
2: Omroep Brabant.

0: Jason Derulo en Nuka, Love Not War.
1: De schijf van 5.
0: Iets over 5:30, ik vraag je weer om even mee te denken. En het is nog maar een paar dagen dat het weerkundig gezien nog zomer is. De kalender zegt dat het nog 3 weken langer duurt, dus laten we die vooral aanhouden. Maar toch, het is toch wel een beetje een scheidslijn. De vakanties zijn zo'n beetje overal nu wel voorbij. Of bijna. En het weer is ook een beetje omgeslagen. Alhoewel, ja, vandaag dus wel weer een zonnetje. Dat heb je net ook kunnen horen. Er zitten best nog wel goede momenten bij. Dus we gaan muzikaal de zomer maar een beetje uitluiden langzaamaan. En dat doen we gewoon met het thema zomer. Nu kan het nog.

0: De schijf van 5.
1: Ja, het zijn maar wat voorbeelden, hè. Maar gewoon mooie zomerse platen waar het woord de zomer ook in voorkomt. In de naam van de artiest of in de naam van de plaat. Of heel nadrukkelijk in de tekst. Dus laat me weten welke zomerplaten wil je graag horen op zo'n moment dat we een beetje, ja, een beetje in letterlijk grijs gebied zitten. Hè? De herfst is er nog niet helemaal. De zomer is nog een beetje aan het uitluiden. We nemen het er gewoon nog eventjes van. En als het dan toch een beetje, nou, toch wat minder weer is. Want ja, dat hebben we gisteren natuurlijk gehad. En later vandaag gebeurt het weer. Berend vertelde het. Dan kunnen we best wel wat zomerse muziek gebruiken, nietwaar? Dus laat het weten wat je wil horen via de app. 06573-28203. Dat is het appnummer waar je ze kunt doorgeven. Je suggesties 06573-28203. Kijken we intussen even naar de situatie op de wegen. De A16 naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Naar de A59 richting Den Bosch en de wegwerkzaamheden. Dus die verbindingsweg is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De A2 naar Eindhoven tussen het Vonderen en Nederweert. Ook wegwerkzaamheden net aan de Limburgse kant van de grens. Maar als je dus terug naar Brabant wil, en wie wil dat niet als hij in Limburg is, dan moet je wel even omrijden, want daar is de weg even afgesloten. Verder de A59 naar Zonzeel tussen Waalwijk en Hoijpolder. Ook daar werken ze aan de weg. En de A59 naar Den Bosch tussen Hoijpolder en Waalwijk. Dus gewoon de andere kant op, daar doen ze het ook. Ook daar word je omgeleid. En al die wegwerkzaamheden die duren tot het einde van het weekend. En terwijl de eerste zomerse platen al binnenkomen, vertel ik je ook dat we zo dadelijk ook weer even het theater ingaan. Even lachen dadelijk. Nu eerst Madonna.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:45.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: uit Den Haag, Sommieu Fields.
1: De schijf van vijf.
0: En omdat we in de laatste dagen van de weerkundige zomer zitten en toch een beetje in een omslagmoment, een beetje in een periode waarin het langzaamaan natuurlijk wel ophoudt, hè, want de vakantieperiode is wel klaar. Hoewel er natuurlijk nog heel veel mensen op vakantie gaan. Maar ja, de schoolvakanties zijn wel zo'n beetje klaar. En het weer doet ook niet meer altijd wat je misschien zou willen als je van de zon houdt. Daarom dus de zomer als thema. En deze heb ik al gekregen.

0: De schijf van vijf.
1: En ik zie ook voorbij komen Connie van der Bos. 3 zomers lang. Ricky vraagt erom. John houdt het op Summer Jam. En ik zie ook Summer in the City een paar keer voorbij komen. Zowel in de versie van The Love in Spoonful als in die van Joe Cocker. Dus als ik die plaat ga draaien, wordt dat ook nog eens een keer kiezen. Welke van de twee wordt dat dan dus? Dat kan nog steeds natuurlijk doorgegeven worden. Zo daar ga ik er vast eentje doen. En de rest van de schijf van vijf, zoals je ongetwijfeld weet als je vaak het luistert, tussen 11 en 12 komt die voorbij.
0: Lachend het weekend in.
1: En voor ons stukje cabaret gaan we deze keer terug naar 1976. En dat doe ik niet voor niks, want dat is ons oprichtingsjaar. En komende dinsdag is Omroep Brabant precies 50. Vandaar dus die top 1976 die we ook doen. Dus even terug naar wat humor was in die tijd. Nou, dan werd bijna automatisch gezegd, behalve Toon Hermans natuurlijk, wat toen ook een grootheid was, Wim Kan. En in de herinnering van veel mensen was het zo dat Wim Kan elk jaar het jaar afsloot op televisie met een oudejaarsconferentie, maar dat was helemaal niet zo. Hij deed dat maar om de 3-4 jaar zo'n beetje. En hij deed het in 1976 ook. Nou, toen kwam natuurlijk de vaderlandse politiek uitgebreid aan de orde, want dat deed Wim Kan altijd. Maar ook even dit stukje over kinderen en conceptie en anticonceptie, want dat was toen ook nog wel een ding, hoor.
2: Voor kinderen denk ik, als kinderen, wat bied je kinderen nou anders? Kinderen in deze wereld komen in een keiharde wereld, is dat zo? Het is toch zo? De voorbehoedmiddelen liggen gewoon zo in de automatiek. Is toch zo? Het zijn gewoon de oude automatieken omgebouwd tot nieuw. Ja, de halve haantjes die er vroeger in lagen staan er nou voor. Nou, er zijn geen kinderen meer, er bestaan geen kinderen meer. Als je kinderen over de ooievaar gaat praten, dan gaan ze jou uitleggen hoe die zich voortplant. Ik heb geen kinderen, ik ben blij dat ik geen kinderen heb. Ik zou er niet mee om kunnen gaan, dat is een manier van opvoeden. De hele seksuele voorlichting, het ligt me allemaal niet, ik ken het ook niet. Nee, ik ken het niet. Ja, ik weet wel hoe het in elkaar zit, daar gaat het niet om. Maar ik zou het kinderen niet kunnen bijbrengen, ik zou ze niet willen bijbrengen ook. En of de duivel ermee speelt, ze komen altijd naar mij toe dingen vragen. Ik was laatst op het strand in Scheveningen, komen er 2 kinderen naar me toe van meneer, moet u horen, die 2 hondjes doen ze gek. Wat doen die 2 hondjes nou, meneer? Nou, dan zou je misschien gek vinden, dat sta ik met mijn mond vol tanden, weet ik niet wat ik zeg. Nee, ja, daar lach je dan, dat weet ik niet. Ik heb het gevoel dat ik nog een kleur krijg ook. Ja. 2 hondjes doen zo gek. En wat doen die hondjes nou? Ik weet niet eens meer wat ik gezegd heb. Dat zei ik nou ook weer. Oh ja, ik zeg dat ene hondje heeft zand in zijn oogjes gekregen. En dat andere duwt hem nou naar huis.

0: En zo komen we vanzelf al een beetje in zomerse sferen.
1: De schijf van vijf.
0: Met Bob Marley en de Wailers. Maar nu helemaal, want het thema is dus de zomer. Een beetje op de valreep om hem, nou, voorzichtig vast een beetje uit te leiden. Hè? Misschien krijgen we trouwens over een paar weken wel weer heel warm weer, wie zal het zeggen. Ja, ik zei net al dat er eentje bij was die best wel vaak aangevraagd is, maar wel in verschillende versies, namelijk Summer in the City. Zowel in die van Joe Cocker, maar ook in die van Love in Spoonful. Die kreeg net wel iets meer stemmen.

0: Even kijken, Hans onder meer, Luca zat erbij. Philippe, is er nog een paar die voor de Love and Spoonful gingen. Ja, en dat is ook het origineel. En daar heb ik toch wel wat mee, moet ik zeggen. Dus dat is hem geworden voor nu, hè. De rest, de hele schijf, die doen we tussen 11 en 12.
1: De schijf van 5.
0: Nu vast, even terug naar de jaren 60. Met Love and Spoonful en Summer in the City. Het enige echte origineel.

0: langzaam richting het nieuws van de NOS van 10 uur.
1: Met de Sugar Babes.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
5: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: In Wil, Reuzel en Riethoven.
9: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
10: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Titanic.
13: Bonjour, ik ben Céline Dion.
12: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
14: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
12: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
15: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dit is Omroep Brabant. Ik ben Christian en dit is weekend tot 12 uur. En ik hou je natuurlijk ook een beetje op de hoogte van wat er actueel is in Brabant. Zo dadelijk weer een klein overzichtje daarvan. En verder de onvolprezen rubriek, de beter goed gejat plaat. Ofwel het origineel van een nummer dat we in een andere versie veel beter kennen. En zou je weten wat het origineel van dit nummer is?

0: oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
1: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer keigezellige artiesten, zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
0: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
6: En daarom als cadeau
7: 11 dagen lang
6: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: De top 1976.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Weekend. Christian Westerveld.

0: vermaarde Paul Weller was nog betrokken bij deze band. Style Council en Shout to the Top.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: 11:11 op deze zaterdagochtend. En het is een weekend waarin het zonnetje zich toch nog wel geregeld laat zien. Op dit moment kijk ik er ook tegenaan. Ja, niet te veel indrukkelijk. Het is een mild zonnetje, wel wat wolken erbij, maar het ziet er op zich helemaal niet zo slecht uit vandaag. Wel in de avond en vooral de nachtelijke uren komt er wel weer het een en ander aan regen en ook wel onstuimig weer over ons heen. Vannacht kan het echt wel een beetje gaan spoken weer. Morgen dan beginnen we nat en de rest van de dag ziet er dan wel weer redelijk uit. Dat is trouwens wel fijn voor de Brabantse dag. Hè. In Hezen is die grote optocht weer morgen. Gaan we heel veel aandacht aan besteden bij Omroep Brabant. Het is ook allemaal op tv en online te volgen. Het is trouwens helemaal niet het enige wat er in Brabant te doen is aan bijzondere evenementen. Er zijn er een heleboel. Wat ik er ook even bij wil zeggen, dat is dat de opening van het culturele seizoen landelijk gezien in Eindhoven is. De opening heet het ook en dat betekent dat er door de hele stad dit weekend hele bijzondere en leuke culturele dingen te doen zijn. En een van die activiteiten die pakken we er dadelijk even tussenuit. De vroegere stadsdichter van Eindhoven breekt dadelijk even in met iets wat je zomaar zou kunnen gaan doen. En in dit geval gaat het dan over morgen. Daarover straks meer. Nog wat dingetjes uit het nieuws. Eén ding, ja, dat speelt zich niet in Brabant af. Maar ja, Brabant is van oudsher natuurlijk wel een katholieke provincie. Dus daarom vind ik het wel leuk om dit even te vertellen. Paus Leo de 14e is opnieuw een van de best geklede mensen van het jaar. Op een lijst van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair wordt de paus geroemd om zijn nonchalante outfit met honkbalpet en sneakers. Want zo is hij af en toe nog wel eens te zien, de paus. Verder ook in het nieuws, een automobilist die gisteravond twee auto's ramde op de kruising van de Ringbaan Zuid met de wethouder Baggermanlaan in Tilburg, had er helemaal niet mogen rijden, want zijn rijbewijs was eerder ongeldig verklaard. Zo heeft de politie vanmorgen bekendgemaakt. Bovendien bestaat het vermoeden dat de 39-jarige Tilburger onder invloed was van drugs. Hij wilde een politiecontrole ontlopen in de buurt van het Willem II stadion, waarna de agenten de achtervolging inzetten. Daarna botste de man tegen twee auto's die voor een rood verkeerslicht stonden te wachten. De ravage was enorm. En je ziet ontluisterende beelden op de website en op de app van Omroep Brabant. Daar kom je ook andere dingen tegen. 13:10 intussen.
1: De Beter Goed Gejat Praat.
0: Ja, dit liedje, dat kent iedereen wel.

0: Groot Gejat Praat.
1: En je zou eigenlijk verwachten dat het een typische vrouwenplaat is eigenlijk. Want Janis heeft het ook op haar manier ook helemaal eigen gemaakt. Maar dat is toch niet zo, want het origineel komt van Roger Miller. En hoe klinkt dat? Ik zal het je laten horen.
0: De Beter Goed Gejat Praat.

0: 5732803. Mag je een voiceberichtje sturen bijvoorbeeld. Om ons even ergens op te wijzen. Belangrijke mededeling. Als het maar niet politiek geladen of beledigend of wat ook is. Dan doen we dat natuurlijk niet. Maar andere dingen zijn meer dan welkom. En ik zei net al. Het is de opening van het culturele seizoen. Dat is in Eindhoven te doen. En het is wel aardig om daar even een klein dingetje uit te lichten. En vandaar dat er even ingebroken wordt door zangeres, dichteres Iris.
1: Ik breek heel even in.
2: Hallo lieve mensen, Iris Penning hier. Ik nodig jullie allemaal uit om morgen naar Eindhoven te komen, naar de Altstad. Want dit hele weekend is de opening in Eindhoven. En op zondag mag ik Taalkabaal presenteren in mijn stamkroeg. Het is een talig programma voor iedereen die van poëzie en liedjes houdt. En het is helemaal gratis. We hebben een volledig Eindhovens programma tussen 6:30 en 7:30. Met de geweldige Buur van de Doelen. Ik zal zelf een setje spelen met celliste Myrthe de Jonge. We hebben dichters van Poetry Circle 040. Onze stadsdichter, onze stadschrijver. We hebben muziek van Irelle Ramirez, Hobo Jobo's en Radio Satelliet. En als je nou niet al die namen kent, dan moet je al helemaal langskomen. Om al deze Brabantse talige artiesten te komen ontdekken. Deze zondag dus, morgen, tussen 6:30, Taalkabaal in de Altstad. Ik hoop jullie allemaal te zien. Hé, hey, en als ik nou toch aan het woord ben op de radio. Christian, zou jij mijn nieuwste single willen draaien?

poëtische pop met een zachte G. Iris Penning hoorde je. En als je er even live wil zien en horen, morgen dus in de Altstad, dus Taalkabaal in de middaguren. En er is veel meer trouwens in Eindhoven te doen, hè, cultureel gebied. De opening van het culturele seizoen voor het hele land doen we gewoon in Brabant, waarom ook niet in Eindhoven, dus bij deze. 11:05 is het intussen geworden. En ja, als je volgende week weer in deze uren luistert, dan hoor je mij wel, maar niet met weekend, maar wel met de top 1976, want het is bijna zover. Dinsdag gaan we aftrappen en dan beginnen we met die extra lange lijst dit jaar. Normaal gesproken hebben we altijd de top 900.

zoals je ongetwijfeld zult weten. En die is wat verlengd, omdat we jarig zijn. 50 worden we, dinsdag om precies te zijn. En dan beginnen we dus met een extra lange lijst. En die is opgedragen aan het jaar dat het allemaal begonnen is voor Omroep Brabant. 1976, dus 1976 platen komen dus aan je voorbij getrokken. En dat gaan we dus ook volgend weekend gewoon doen. Anderhalve week lang zijn we daarmee bezig. En die lijst hebben we met z'n allen samengesteld. Heel veel mensen hebben hun lijstje ingevuld. Hartstikke mooi, het is een prachtige lijst geworden. En vanaf dinsdag gooi je hem dus op Omroep Brabant. Daar zou deze mevrouw er ook in voorkomen. Zou best eens kunnen. Uit Almelo, Ilse de Lange op Omroep Brabant. Het is inmiddels 4 minuten voor 10:30 geworden. En I'd be yours.

altijd een beetje bij aan de Dik voor Mekaar show denken, maar ik zal wel de enige zijn. De 30 seconden van meneer De Groot, want die zei dan altijd ook... Ja, dat doet dus Carl en Jeffries ook een beetje met erdoor. Ligt denk ik aan mij, hoor. Zou best kunnen. We gaan eens even naar het verkeer kijken. In Brabant op dit moment geen files, maar wel nodige aan wegwerkzaamheden. En daar ga ik je toch maar een beetje voor waarschuwen, want het zijn er best wel weer veel. De A16 bijvoorbeeld richting Breda, bij knooppunt Zonzeel. Daar is de verbindingsweg naar de A59 naar Den Bosch afgesloten. En dat is... Ik kijk even tot hoe lang dat is. Dat is tot vanavond 9 uur. De A2 naar Eindhoven tussen het Vonderen en Nederweert. Net op de provinciegrens, net voor je Brabant inrijdt. Ja, dat kan daar dus niet, want de weg is daar ook dicht. Dat is tot maandag het geval. Dan de A59 naar Den Bosch, maar ook richting Zonzeel. In beide richtingen tussen Hooipolder en Waalwijk word je omgeleid. Want ook daar wordt maar weer eens aan de weg gewerkt. Dadelijk komt het Brabants busje nog voorbij rijden. En ik heb ook nog een hele mooie plaat om te janken voor je. Maar nu eerst Level 42, Lessons in Love.

0: nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
1: Hoe konden de duiven onze stadscentra overnemen? Hoe werd de duif het belangrijkste communicatiemiddel in de 19e eeuw? En hoe kon een duif ervoor zorgen dat het Italiaans stadje in de Tweede Wereldoorlog werd bevrijd?
2: Alle duiven moeten dan, shalalali, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam.
1: Maar gelukkig weet ik het ook. En ik vertel het in de podcast.
3: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcasts.

0: U2 en Street of Dreams.
1: Een plaat om te janken.
0: Als je me vaker hoort op de zaterdagochtend, dan weet je dat ik hier weer een voorliefde voor heb, hoor. De echte Smartlap. En dat kunnen Nederlandstalige zijn, maar het kunnen ook internationale zijn. In dit geval is dat laatst het geval. Hij komt uit Chicago en de band die het opnam en maakte heet ook Chicago. En het komt ook uit het oprichtingsjaar van Omroep Brabant. Het werd in juli 1976 uitgebracht, dus wellicht, nou, ik weet eigenlijk wel zeker, dat die plaat ook op Omroep Brabant in dat jaar wel een paar keer voorbij is gekomen. En misschien wel vaker dan eens. En het is hartverscheurend. Want je gaat er toch niet van door? Als je dat doet, dan neem je eigenlijk een stuk van mij mee. Dat is de boodschap van Chicago en het prachtige If You Leave Me Now. If you leave

0: ergens wil je wel weten hoe dit afgelopen is, hè? Dit verhaal wat zich 50 jaar geleden heeft afgespeeld. Want zo oud is dit liedje dus al, van Chicago. If You Leave Me Now. Maar ja, we zullen dat nooit weten. Open einde dan, hè. 13 minuten voor 11 is het intussen geworden. Het Brabants buske is weer onderweg op deze zaterdag. En waar is het aangeland? Alice kan het ons vertellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian. Ja, wij staan in Andel.
0: En wat is daar te doen?
1: Ja, nou is het van varen net gestopt. Maar Jeroen en Jossie staan naast mij. Die kunnen dan wel vertellen wat hier aan de hand is.
2: Ja, wij zijn hier bij de Marathon van Andel, vanuit de Dappere Strijders. En we halen hier geld op voor het MS. En ja, daar lopen ongeveer 1220 man mee. En we proberen dus zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel.
1: Ja, dat is een groot feest.
0: En wat gebeurt er om je heen? Want net had je het erover dat dus de fanfare voorbij kwam. Maar ja, die stoppen altijd met spelen net op het moment dat wij naar uitzending komen. Hè?
1: Volgens mij beginnen ze zo weer.
0: Oké.
1: En wat gebeurt er? Dan staan hier allemaal mensen supporteren. En aan de ene kant komen lopers langs en aan de andere kant ook. Ik denk wel heel handel hier op straat staat nu, hè?
2: Ja, ik denk het wel. Want we hebben maar het is een kleine gemeenschap. Ik denk dat we maximaal 1500 inwoners hebben. En als je nu ziet dat er al 1200 deelnemers zijn, inclusief de vrijwilligers, ja, het is één grote happening.
1: Kijk, de fanfare begint weer.
0: Ik hoor ze, ja. Ja, dat is mooi altijd, hè, van een wat kleinere gemeenschap. En dat vind ik altijd zoiets moois wat je in Brabant zo op heel veel plekken tegenkomt. Als er iets is, en zeker zoiets voor het goede doel, ja, dan doet gewoon iedereen mee, hè.
1: Ja, ik denk dat je wel, dat dit flink wordt uitgerold, hoor. Dat mensen hier wel echt voor zich voor inzetten.
2: Ja, we zijn hier al ongeveer 2 jaar mee bezig. Om de 2 jaar doen ze dan activiteit gaan. Ja, iedereen is op de been, iedereen die helpt, die draagt een steentje bij wat kan. Dus ja, het leeft hier gewoon enorm. Dus ja, en nou hebben we het prachtig weer. Dus het publiek komt nou ook rustig aan op gang. Allemaal hofkapelletjes hier in de buurt, dus kijk eens eigenlijk hier.
1: Ja, en dan MS, is dat voor jullie nog echt nog een persoonlijke lading?
3: Ja, nee, voor mij persoonlijk niet, maar het is gewoon, ja, als je die ziekte hebt of zou krijgen, en een paar in het dorp, die hebben het. En ja, vandaar dat we dus proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor beter onderzoek. En dat is ook mede mogelijk gemaakt door alle bedrijven die in en om handel zitten. Iedereen heeft een kende, iedereen heeft en alles wordt bijna met een dikke portemonnee geregeld. Dus dat is helemaal top. En vanavond is er nog een hele grote feestavond in de feesttent bij de Rode Plas. Ik denk dat er nog wel kaarten beschikbaar zijn, dus iedereen die nog geen kaartje heeft, is welkom.
1: Nou, dus er is ook nog een mooi feestje na, Christian.
0: Ja, dat klinkt goed. En we gaan dat natuurlijk zien online en op televisie. Wat staat er nog meer op het programma voor het buske vandaag?
1: We gaan nog naar Vlijmen. We gaan nog langs bij Joop, want die heeft iets heel bijzonders wat met Omroep Brabant te maken heeft.
0: Hij is een echte fan, geloof ik, hè?
1: Wat zeg je?
0: Het is een echte fan, heb ik me laten vertellen, die Joop.
1: Een echte fan, ja. Ja, dus daar gaan we in ieder geval nog heen. En we hebben nog wel ruimte, dus als mensen nog iets leuks hebben, dan kunnen ze ons vooral een beetje sturen.
0: Nou, dat kan bijvoorbeeld via de mail brabantsbusket@omroepbrabant.nl en via alle social media platforms die maar bestaan en niet bestaan, kun je ze bereiken, de mensen van het buske. Alice, dankjewel en tot de volgende weer.
1: Tot de volgende.
0: Houdoe. En zo werd het 10 minuten voor 11. We gaan luisteren naar Corinne Bailey Ray en Put Your Records On.

0: bij elkaar gezocht voor een televisieserie die te melig voor woorden was. Ik kan me nog herinneren dat die volgens mij op Sky Channel werd uitgezonden zoveel jaar geleden. The Monkees. Die muziek blijft wel leuk hoor. The Last Train to Clarksville.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Nou, je hoorde net alles over die sponsortocht in handel. En er kwam nog een mooie reactie op van Johnny, want die was wel onder de indruk.
2: Christian, ik ben daar weg. Maar toch was gewoon zijn dorp met 1500 man. Er was op de 1250 man mee. Dat wil zeggen, de heel dorp in touw, hè. En geld is wel een goed doel. Nou, handel jongen. Ik kom zelf ook een klein dorp. Skorn, succes.
0: Ja, en daar zeker dus. In handel is dat te doen. En daar kun je nog naartoe als je in de gelegenheid bent. En anders zie je de beelden wel vanavond op de website en op Omroep Brabant op televisie.
1: De Schijf van Vijf.
0: En op de radio gaan we straks naar 11 verder met De Schijf van Vijf. Het thema is de zomer, want hij is op zijn eind, maar hij is er nog. En dinsdag begint dan de weerkundige herfst. Maar ja, goed, de kalender zegt wat anders, hè. Die zegt dat het nog even zomer is. Een plaat die iets met de zomer te maken heeft, die wil ik graag horen. Ga ik ook draaien. 5 stuks, sowieso. En als je een mooie suggestie hebt, geef hem door via de app 06573-28203. 06573-28203. En misschien komt hij zo wel langs.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
18: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
19: Je bent nu...
3: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, en op de website en op de app van Omroep Brabant vind je veel meer over dat verhaal van die ratten. En die ratten die moeten gewoon buiten blijven. Niet waar? Of in triool, zoiets. Daar lees je meer over dus. En ook ander nieuws kom je daar tegen. Zodra ik even een kleine bloemlezing van wat er allemaal actueel is in de provincie. Als het over de wegen gaat, kan ik je het volgende vertellen. Op de A15 naar Nijmegen tussen Leerdam en Del. Daar is een vertraging van 1 minuut of 10 ontstaan. En eens even kijken, wat staat er nog meer aan files? Nou, dat valt verder allemaal wel mee. Behalve de A2, daar is het echt wel druk. Als je van Utrecht richting Den Bosch wil, tussen Beest en Zaltbommel, vertraging ook ongeveer 10 minuten op dit moment. En dan zijn er ook nog wat wegwerkzaamheden. Ik zal ze toch nog maar eventjes noemen. Op de A16 naar Breda, bij knooppunt Zonzeel, daar is de verbindingsweg naar de A59 naar Den Bosch afgesloten. Dat is tot vanavond 9 uur het geval. Verder op de A59 naar Den Bosch wordt er in 2 richtingen aan de weg gewerkt. En dat gebeurt tot komende maandag. Ochtend tussen Hooipolder en Waalwijk. Dus richting Den Bosch, maar ook de andere kant op. Dus moet je even omrijden. Het thema is dus de zomer. Dadelijk de schijf van 5 met dat thema.
19: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
20: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
23: Hey Remo!
24: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
26: Gelderland levert je mooie streken.
2: fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Slomolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
5: Titanic.
6: Bonjour, ik ben Céline Dion.
5: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
6: Maar Céline Dion doet het niet zelf op de Titanic?
5: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
9: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
26: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
27: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
28: En de stemmen worden geteld.
29: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
30: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
31: En daarom als cadeau
32: 11 dagen lang
31: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Weekend. Christian Westerveld.
34: Christian.

0: Zo eenzaam, maar dat zongen ze wel met z'n drieën. The Police and So Lonely op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En ik zeg het nog maar eens, hè. Vanaf dinsdag dan gaat het helemaal anders even voor anderhalve week op Omroep Brabant. Want dan komt de top 1976 aan je voorbij getrokken. En al die nummers die zijn gestemd in de lijst en in deze volgorde door ons allemaal samen. Echt heel veel mensen hebben een lijstje ingeleverd. En daar levert dus die prachtige lijst op, die dus dinsdag gaat beginnen. En dan tot en met de 11e september, dan is het te doen. Op deze zender. En dan doen we niks anders vanaf dat moment. Hè. Dat wil dus ook zeggen dat ik er wel ben volgend weekend. Maar ja, dan draai ik dus ook liedjes uit die lijst. En dat doen we dus de hele week. En vanaf dinsdag en de hele volgende week. De hele volgende werkweek. Dus er is al heel veel moois wat eraan zit te komen. Wat is er in het nieuws? Nou, er zijn niet altijd even mooie dingen. Integendeel, want in Eindhoven daar is een vrouw zwaar gewond geraakt in een steek achter het appartementencomplex aan de Filietenlaan. Op strijp S. Daar is een vrouw gevonden. Waarschijnlijk is ze van het balkon gevallen. Een man is aangehouden. Zijn mogelijke betrokkenheid wordt onderzocht. Zo staat te lezen op de website en de app van Omroep Brabant. Verder een slang in het nieuws. Want agenten die hebben in in Oudenbosch. Het berichtje schiet even uit mijn schermpje, maar hier is hij weer. In Oudenbosch is dat gebeurd. Gisteravond werd die slang gevonden. Waarschijnlijk uit een terrarium in de buurt ontsnapt en had zich om een tuinslang heen gekruld. En of hij dan dacht dat dat een gezellige vrouwelijke slang was, dat weet ik dus niet. Maar daar zat hij dus wel omheen. En agenten hebben het dier meegenomen. De eigenaar konden ze niet bereiken. En dus hebben ze de dierenambulance gebeld. En de mensen van de dierenambulance, die sowieso altijd erg veel goed werk doen, die hebben zich over het dier weten te ontfermen. Veel meer nieuws zie je op de website en ook op de app van Omroep Brabant. En dadelijk dus, de schijf van 5, de zomer het thema. Nu, Olivia Rodrigo. En het lied mag Stupid Song heten, maar wel heel mooi gezongen, want ze kan zingen.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Ja, gisteren vooral wolken en regen. Vandaag toch tussen de wolken door een zonnetje. Ga over het weer praten met Berend van Weerplaza. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, dat zonnetje is er inderdaad deze ochtend in grote getalen aanwezig boven Brabant. Dus het is helemaal niet zo slecht weer om wel lekker op uit te trekken. Het staat wel een goed voelbare winter uit het zuidwesten. En ja, er gaat toch wel weer het enige nattigheid aankomen dit weekend, hoor. Vanmiddag is het ook nog wel prima met flink wat ruimte voor de zon. Temperatuur gaat oplopen naar een graad of 22 op de meeste plekken. En dan later vanmiddag, ja, dan gaat die buienkans snel stijgen. En dan vooral vanavond wordt het echt tamelijk wisselvallig met talrijke buien die over de provincie gaan trekken. Ook is een stevige wind die verder in kracht toe gaat nemen. Vooral vannacht kan het echt een beetje onstuimig gaan worden, met kans op windstoten tot 60 km per uur.
0: Oh, stevig.
1: Ja, en ook nog steeds talrijke buien die dan mogelijk zijn. Dus als je vanavond of misschien zelfs vannacht plannen hebt, ja, dan moet je goed de regenraden in de gaten
0: hebben. Ja, ja, en misschien ook wel slim om even wat dingen op het balkon of in de tuin even vast te zetten of te zorgen dat de wind er niet mee aan de haal gaat.
1: Ook dat inderdaad, ja. Want het kan echt wel even flink door gaan waaien.
0: Okay.
1: Zeker.
0: Oké, zijn we daarvoor gewaarschuwd? De zondag, wat gaat die brengen?
1: Zondagochtend wordt een lekkere dag om binnen te blijven ook.
0: Oké. Okay.
1: Het is echt een tamelijk wisselvallige ochtend met meerdere buien die worden aangevoerd. En nog steeds die stevige wind daarbij. In de loop van de dag, vooral in de middag, wordt het wat droger en gaat de wind geleidelijk liggen. De temperatuur kan dan nog oplopen naar zo'n 21 of 22 graden. En dan is het op zich wel weer prima weer. Begin volgende week, ja, je raadt het al, die zuidwestenwind die houdt gewoon aan. En daarmee worden toch wel bijna dagelijks buien aangevoerd. Maandag ook nog een beetje zo'n onstuimige dag met wederom veel wind. En aan de temperatuur, ja, verandert voorlopig maar weinig iets aan. Want dagelijks komt de temperatuur uit tussen de 20 en 22 graden. Eigenlijk vrij gebruikelijke waarde natuurlijk voor de tijd van het jaar.
0: En op zich niks mis mee. En als we zo af en toe ook nog even een zonnetje te zien krijgen, dan gaan wij niet zeuren.
1: Nee. Die komt er af en toe ook zeker wel tevoorschijn, hoor. Het is zeker niet zo dat we elke dag te maken hebben met een kletsnat weertype. Vooral dinsdag bijvoorbeeld ziet er prima uit. Dus ja, we hebben niks klaar.
0: Oké, dan doen we dat ook niet. Maak er een mooie dag van en tot de volgende weer.
1: Zelfde.
0: En groeten.
2: De schijf van 5.
0: Laten we maar beginnen. 11:50 is het geworden. En ik begin met eentje die is aangevraagd door Yvonne samen met Lois en Kat Billy. Laten we die vooral niet vergeten. Want het is zomer, had ik ook kunnen draaien. Maar laten we gewoon deze maar doen. Ja, doe maar gewoon. Ik kan er nooit genoeg van krijgen. Niet alleen als het zonnetje schijnt, wat hij nu wel doet. Althans bij mij wel. André van Duin en als de zon schijnt.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Summer Jam.
1: We zijn al door 11:30 heen en hier en daar stroopt het wel een beetje in Brabant, hoor. De A2, er staat een vervelende file als je Brabant binnen wil rijden vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Zo'n 10 minuten heb je daar extra nodig om er te komen. En de A27 richting Breda bij Nieuwendijk staat ook een file zo'n 5 kilometer op dit moment. Heeft te maken met vrachtverkeer wat daar om moet rijden, zoals je ongetwijfeld zult weten vanwege de brug. Wat staat er verder nog? Een behoorlijke file op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Knoop het Galder en de Reeshof. Zo'n 10 minuten doe je daar langer over om op de plek te komen. Ik noem nog even de wegwerkzaamheden. De A59 naar Den Bosch, maar ook de andere kant op tussen Hoijpolder en Waalwijk. Het hele weekend is het daar weer afgesloten en moet je ons dus omrijden om op je bestemming te komen. En voor de rest ook nog wegwerkzaamheden op de A16 naar Breda tussen Knoop het Zonzeel en de verbindingsweg naar de A59, die is afgesloten vanwege de wegwerkzaamheden, de weg naar Den Bosch. Daar word je dus ook omgeleid. En dat is tot vanavond 21:00. Dan zouden ze daar weer klaar moeten zijn. Ja, de zomer is toch maar even weer het thema. En deze ken je misschien wel in de versie van Nancy Sinatra, maar dit is een aparte versie die Colinda heeft aangevraagd. Summer Wine, Demis Roussos en Nancy Boyd.

Martin, Rob en Eugenie vroegen hem aan. Ja, de herfst komt er echt aan. We moeten eraan geloven, maar voor die tijd, voor het echt zover is, zullen we vast nog wel wat mooie zonuren krijgen, hoor. Maar toch, Gerard Cox en uit 1973, het is weer voorbij, die mooie zomer.

De Bausa en Magnetic op Omroep Brabant. Het is 11:11 geworden. Een nummer dat ooit werd gemaakt en als eerste werd uitgebracht door de Rolling Stones. Ja, dan moet je wel van goede huizen komen als je net die sound, dat idee van dit nummer ook op een goede manier kunt overbrengen. Maar ja, daar is Bette Midler wel toevertrouwd. Haar versie is misschien nog wel mooier. Beast of Burden.

0: Betty Midler, Beast of Burden op Omroep Brabant. Ja, en zojuist kwam er hier iemand binnen onder het steengruis en onder het stof. Ik dacht, wie is dat?
1: Ja, dat ben ik.
0: Maar daar zat John onder.
1: Ja, we zijn aan het verbouwen.
0: Oh, ik was al bang. Je was aan het klussen, ja.
1: Nou, ik denk dat de gemiddelde kraakpand er net eruit ziet.
0: Ja, dat schijnt toch al zo te zijn bij jou, toch? Of niet?
1: Wat? De kraakpand?
0: Ja?
1: Nee, dat is niet bij mij. Nee. Bij mij is altijd... Nee, dat is strak en netjes, hoor.
0: Ja,
1: nee, daar hou ik hem aan. Ik kom er ook helemaal gek van. Ik krijg echt het error in mijn hoofd als het niet netjes is.
0: Ja, dat is het nu dus niet. Ik heb net wat foto's gezien.
1: Nou, komt er eigenlijk om neer. We hebben eigenlijk niks meer. Er zit alleen nog een badkamer in. Dus dan kan ik nog 2 dagen. En dan moeten we ook echt uit. Want dan, dan kun je, dit is echt onbewoonbaar.
0: Ja. Ja, maar als het eenmaal klaar is, hoor, dan denk je
1: wel. Nee,
0: ja.
1: Maar het is wel leuk. Wij zaten dus gisteren. De vloeren zijn eruit. Wij zaten dus gisteren echt gewoon. Waar we normaal ook zitten. Gewoon in ons stoeltje. Gewoon nou even tv te kijken. Want die hangt toch?
0: Oh, die hangt nog wel.
1: Ja, die hangt toch. het is een hele rare setting.
0: Ja, wanneer is het klaar?
1: Dan moet ik omhoog kijken. We gaan er 2 maanden uit. En ik denk, tegen kerst wil ik toch wel, dat het redelijk klaar is. Ja.
0: Oké,
1: redelijk.
0: Hou ons op de hoogte.
1: Ja, zeker.
0: Wat gaat er dan straks gebeuren in de
1: tijdmachine gaat gewoon reizen natuurlijk. Terug naar de jaren 70, 80 en 90. En ik heb een 12 inch meegenomen. En normaal laat ik hem aan jou zien, dat doe ik nu niet.
0: Nee.
1: Het is heet water op standje 42.
0: Ja, nee. Helder. Veel plezier met John straks in de tijdmachine. Ik heb er nog eentje. American Authors. En best day of my life. Maak er een mooie zaterdag van.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Houdoe!
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Omroep Brabant voor de zaterdagmiddag. Van harte welkom. We gaan even kijken naar de verkeersinformatie. Het valt allemaal nog wel mee. Alhoewel een lange file op de A2. Die vind je tussen Utrecht richting Den Bosch. Bij Beest en afrit Kerkdriel daar 11 kilometer. Bijna 20 minuutjes extra over je reistijd. Ook 5 minuten vertraging op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Waddenooyen en Tiel. En dan nog 7 minuutjes extra optellen bij je reistijd. Op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel. Dat heeft te maken met een file van 8 kilometer lang. Kan je links en kan je rechts kijken. Genieten van het Brabantse landschap. Ondertussen op je radio zometeen de tijdmachine. Want wij reizen terug naar de jaren 70, 80 en 90. Doe ik de hele middag samen met jou tot 4 uur. Onder andere met dit dadelijk. The Adventures of Stevie komt eraan.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.

euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag. TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid. Hallo, Odido.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
5: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
7: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
9: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
10: En daarom als cadeau
11: 11 dagen lang
10: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
8: De top 1976.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: de tijdmachine. John van Groenhoven. Hey,

0: Het is de overgang van de disco naar het andere muziekgenre. Dat heet High Energy. En als je hier goed naar luistert, hoor je er ook een beetje lime in terug. Dit is Michael Brown. So many men, so little time.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met Tom van Groenhoven.
0: Ja, de disco was iets trager qua tempo. Een beetje zeg maar zo 118, 120 beats per minute. Maar dit was dan weer wat sneller. En ja, dit liedje kwam in 1983, de hoogtijdagen. En de jaren daarna voor de High Energy. Ook een beetje, dat is een divine, shoot your shot. Dat is ook een beetje in dat genre. En dat is vaak te horen in dit programma, de tijdmachine. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag. Het is de laatste zaterdag van augustus. We gaan naar september. En ja, dat voelt toch een beetje alsof de zomer, alsof we die achter ons laten. Maar niets minder is het geval, want het is best aardig buiten. Het zonnetje schijnt. De temperaturen zijn opgelopen tot een graadje of 23. Een verhaaltje. Ik vind het altijd mooi. Er zijn bepaalde liedjes die hebben een zo mooi verhaal. En dit is er eentje van, want ik heb het over Duran Duran. En dan een specifieke over bassist John Taylor. Het verhaal gaat namelijk dat hij stomdronken ooit de Bond-producer Albert R. Cuby Broccoli benaderde op een feestje. Hij vertelde dat hij al heel lang fan was, echte Bond-geek, dat zou een betere uitspraak zijn, van James Bond. Maar dat de muziek van de laatste paar films nogal middelmatig was. Ja, dronken mensen spreken de waarheid, zeggen ze dan. Het resultaat van dat gesprek werd dat Duran Duran de theme song van James Bond uit 1985 mocht leveren. In die film spelen Roger Moore en Grace Jones de hoofdrollen. En Taylor, jawel, die kreeg gelijk over die vorige James Bond liedjes. Want hun A View to a Kill is de enige Bond-teamsong die de nummer 1 positie in Amerika bereikte.
1: Vergeet even de drukte van nu. En stap in de tijdmachine.
2: John van Groenhoven.

0: De Bee Gees en Too Much Heaven. Het is de tijdmachine op zaterdagmiddag, dan weet je, dan is er ook altijd een keuze te maken.
1: Oud.
0: Ga je voor deze?
1: Fout. Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, die keuze leg ik geheel in jouw handen. Zoals iedere zaterdagmiddag, ga je voor oud. Dan kies je voor Right Back Where We Started van Maxine Nightingale. Of kies je voor het foute liedje vandaag, Shut Up and Sleep With Me van Sin With Sebastian. Je mag appen naar 06-573-282-03. Ik ben bijzonder benieuwd naar je keuze vanmiddag. Ga de stemmen tellen. En ondertussen kan jij luisteren naar Sailor en La Cumbia.
2: Dance in Colombia.

La Cumbia, Taylor in de tijdmachine. Verkeersinformatie, nog een probleem op de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Daar 10 minuutjes extra reistijd. 11 minuten langer doe je over de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Afrit Leerdam en Geldermalsen. A58 is nog een probleem van Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel. Daar 10 minuutjes en slechts 5 minuten extra. Maar goed, het is toch een kleine vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Ulverhout. Daar sta je dus ook eventjes stil. Met andere mensen, waardoor het gezellig is. Vandaag is het zonnig en droog. Aangenaam weer met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 à 23 graden. Later vanmiddag neemt het de buienkans toe. Met name in het westen van onze provincie kunnen wat buien gaan vallen. Ja, present met veel plezier tot 4 uur de tijdmachine met zometeen Britney Spears. Maar eerst staat die klassieker van de Dire Straits. Dit is de Walk of Life.

0: de tijd dat het allemaal nog wat beter met deze dame ging. Britney Spears, baby, one more time.
1: Out.
0: Ga je voor deze zometeen? Ga je voor Maxine Nightingale? Fout. Of ga je voor deze zin with Sebastian?
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, nog heel eventjes om je keuze uit te brengen via 06-573-282-03. En heb je met oud of heb je met fout? Je mag er een heel verhaal bij zeggen. Dat vind ik ook leuk om vanmiddag te lezen. Maar uiteindelijk gaat het om je stem uitbrengen. Zometeen na deze van Bros. Want ken je die nog? De broers met de achternaam Goss. Matt en Luke. Later kwam er Craig Logan nog bij. Die hadden de jaren... Ja, eind jaren 80 hadden ze wat hits met onder andere When Will I Be Famous. Maar ook deze, I Owe You Nothing. Nu in de tijdmachine, Omroep Brabant.

0: Because I Owe You Nothing. Een liedje wat je waarschijnlijk al een tijd lang niet meer hebt gehoord.
1: Is je oud? Of ga je voor fout?
0: Ja, de stemmen zijn geteld. Dank je voor alle appjes. Het ging vandaag eigenlijk maar om één liedje, kan ik je zeggen. Er waren een paar stemmen voor één van de twee. Maar de grote meerderheid, en dat waren er echt weer bijzonder veel. Dank je nogmaals. Gingen allemaal voor de oude plaat vandaag. Dus we gaan oud draaien. Het is Maxine Nightingale.
2: Oud.

is de zaterdagmiddag, de middag waarin de muziek voor zich spreekt. Jaren 70, 80 en 90. Mooie muziekmiddag. Misschien ook wel een kleine opmaat voor de lijst die we vanaf dinsdagochtend gaan uitzenden. Om 9 uur dan trappen we af met de top 1976. En daar heb ik bijzonder veel zin in. Eens even kijken naar wat we nog meer voor je in petto hebben. Ik heb altijd een lekker nederpopliedje. Zo ook vandaag. En vandaag is afkomstig van Hans van Tol. Beter bekend als Tol Hansen. Big City is zijn bekendste plaat. Werd in 1978 ook zijn grote doorbraak. Het nummer wat van het album Moet Niet Zeuren komt. Hansen schreef zijn teksten zelf. Hij kwam ook uit een hele artistieke familie. Zijn vader was Jacques van Tol. Een bekende tekstschrijver die onder meer voor cabaretier Louis Davids schreef. Tol Hansen was bovendien niet alleen muzikant, maar ook kunstschilder. Het is een creatief liedje. Ik heb er altijd met veel plezier naar mogen luisteren. Ook een soort van, guilty pleasure. Big City, Tol Hansen.

Voice of Brady. Voice of Brady.

0: De Spice Girls en Viva Forever in de tijdmachine op weg naar... Ja, jeetje, wat vliegt de tijd. Het is niet normaal. Het is net alsof ik net ben begonnen. Net tegen Christian heb gezegd wat ik straks op de draaitafel heb liggen. Daarover gesproken. Ik gaf een cryptische omschrijving. Het is heet water met 42 graden, zeg maar. Standje 42. Als je denkt te weten wat het is, stuur maar even een appje. Straks ga je het in ieder geval horen. Dat er meer zometeen in de tijdmachine.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Titanic.
10: Bonjour, ik ben Céline Dion.
9: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
10: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
9: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Short. Jennifer.
0: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Het is 2:01. Het is nog best druk op de weg. Onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel daar 9 minuten extra reistijd. En een langere file inmiddels op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. Daar staat 12 kilometer file. Doe je bijna 20 minuutjes langer over je rit. We gaan zometeen naar de tijdmachine. Ik gaf net een cryptische omschrijving. Het is niet iets dat ik op zoek ben naar een sauna of een jacuzzi. Er gaat zometeen iets op de draaitafel. De kritische omschrijving is: het is heet water op 42 graden. En dit komt er zo aan. De klassieker van AHA.
15: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
21: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
22: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
24: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
25: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
26: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
27: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
28: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
29: De stembus
2: voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
6: En daarom als cadeau
7: 11 dagen lang
6: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: de tijdmachine. John van Groenhoven.
9: No way, man. He's nuts.
10: John, wat een heerlijke, zwoele zaterdagmiddag. En natuurlijk, bij de tijdmachine.

0: Sun Always Shines on TV. Ja, eigenlijk een beetje een liedje wat duurde lang. Het is voor de radio eigenlijk helemaal niet geschikt. 5 minuten, dat vond de meeste radiostations niet leuk.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met Tom van Groenhoven.
0: Ja, maar ze moesten wel, want het werd een hele dikke hit. Misschien ook wel dankzij de videoclip die er destijds bij zat bij MTV. Bijzonder gemaakt. Mooi, aha, Sun Always Shines on TV. Het nummer dat werd bedacht op een hotelkamer. Terwijl het regende buiten. Dan denk je, ja, hoezo dan de Sun Always Shines? Nou, dat was omdat men vond dat op de televisie, en ja, dat kun je van vinden wat je wil, het leven toch altijd iets zonniger wordt voorgesteld dan de werkelijkheid is. Zo, daar de titel, The Sun Always Shines on TV. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag. Dit is de Tijdmachine. Met de muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Straks gaat er een mooie 12 inch op de draaitafel. Ik zei het al cryptisch. Heet water. Op standje 42. Nou, de meeste mensen die hadden het al goed in de app. En zo niet, als je denkt van wat is dat dan? Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Dit is Snap en Mary Had a Little Boy.
3: Yes.

0: Brian Ferry, Let's Stick Together. Daarvoor nog Snap met een iets minder bekend liedje van deze Duitse Eurodance band. Mary Had a Little a Boy.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Ja, dat gaan we doen. Dus zij straks bij Christian alle cryptische omschrijving. Het is heet water, standje 42. Nou ja, heel veel mensen in de app die hadden het toch goed. Kan niet anders dan level 42 zijn natuurlijk met Hot Water. De 12 inch ligt op de draaitafel. Ja, level 42, daar zeg je natuurlijk Mark King. Hij begon overigens eigenlijk als drummer. Maar hij werd bij level 42 bassist. En dat hoor je dat hij drummer is geweest. Want hij behandelt zijn bassen bijna als een slaginstrument. En met die razendsnelle slaptechniek werd het het handelsmerk van de band. Maar ook van Mark King zelf natuurlijk. Hot Water was een van de eerste singles die ze uitbrachten. Het verscheen in 1984 ook op hun album True Colors. En dan moet je weten dat Level 42 voor die tijd vooral jazzfunk maakte. En langzamerhand steeds meer popliedjes gingen maken zoals Hot Water. In Engeland kwam Hot Water op nummer 18 als hoogste notering daar in de hitlijsten. Maar in Nederland werd het een top 10 hit. En een jaar later brak de band het internationaal helemaal door met Something About You. Maar eerst dus eens even luisteren naar de 12 inch met die typische bas van Mark King. Dit is Hot Water.
1: Uit John's platenkast.

Lou Gramm, Midnight Blue in de tijdmachine op Omroep Brabant. Verkeersinformatie geleverd door de ABB. Het valt allemaal nog wel mee, maar ja, wat er staat is dan toch even vervelend als je daar net de file in rijdt. Onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel daar 10 minuutjes extra reistijd. A58 Breda richting Tilburg tussen Knopend Galder en Tilburg Centrum West. Daar is een lange file. 17 kilometer doe je er bijna 25 minuten langer over. En tussen Roosendaal en Lagerzwale, tussen Breda en Lagerzwale rijden geen treinen. Dat komt door een gestrande trein. Dat duurt nog tot kwart over één. Maar dat is het intussen al lang geweest. Dus ja, dat duurt dus nog even iets langer. We houden je op de hoogte hier natuurlijk. Het is aangenaam begonnen vanochtend met het zonnetje. Ik had gehoopt en verwacht dat het deze middag nog iets langer zou zijn. De temperaturen zijn wel intussen opgelopen tot boven de 20 graden. Later vanmiddag, dat is eigenlijk op dit moment, neemt de buienkans toe. En met name in het westen vallen dan wat buien. Vanavond is het ook wisselvallig met buien. En vannacht neemt daarbij ook nog de wind eens toe. We gaan zometeen terugreizen naar een top 40 van toen. We gaan naar de jaren 80, maar eerst nog even naar deze. The Rolling Stones, Miss You.

0: The Rolling Stones, Still Going Strong, hè, want ze maken gewoon hun muziek. We hebben een nieuw album uitgebracht onlangs. Maar dit is gewoon een oudje, Miss You in de tijdmachine. Over oudjes gesproken, we reizen terug.
1: Top 40 flashback.
0: Na 29 augustus 1982, hoe zag de hitlijst er toen uit? We spraken toen over singeltjes die op een rijtje stonden van 1 naar 40, of beter gezegd van 40 naar 1. En daarbij waren zoals altijd ook weer een aantal nieuwe binnenkomers. Op 35 If You Want My Love van Cheap Trick. Op nummer 34 Rock Your Baby van Julius Green. Ook op 23 vonden we nieuwe binnenkomer Give Me Your Heart van Shakin' Stevens. En ja, het was behoorlijk wat nieuw wat er binnenkwam. Ook Yazoo, Don't Go, op 21. Want het was niet de hoogste nieuwe binnenkomer. De hoogste nieuwe binnenkomer, die was voor Twilight Zone, Golden Earring. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Maar ik dacht, weet je wat, we doen er gewoon 2 nieuwe binnenkomers vandaag. Het is tenslotte toch nog een klein beetje zomer. En dan klinkt dit eigenlijk gewoon heel erg lekker. Van Wijlen, Bob Marley, de vrouw Rita Marley, is dit One Draw.

0: Hij is 1982, 29 augustus, als de Golden Earring gewoon nog nieuw materiaal uitbrengt in deze vorm van Twilight Zone. En daarvan werden massaal singeltjes gekocht en resulteerde in een nieuwe binnenkomer op plek 20 in de top 40 van toen.
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Ja, ik ging altijd de lijstjes halen. Op donderdag lag je meestal al in de platenzaken. Dan nam ik hem door. En dan luisterde ik natuurlijk ook altijd naar de uitzendingen van de Top 40. Zo was dat toen. Ja, dat voelt toch een beetje nostalgisch. En heel veel mensen zullen dat herkennen. Iedere zaterdagmiddag neem ik even mee terug naar een Top 40 van toen. De top 10 neem ik even met je door. Van 29 augustus 1982. Op plek 10, Mijn Eigen Vrijheid van Nicole. Eén plekje hoger op 9, Charles Dust van The Brat. Op 8, I Know If There Is Something Going On. Dat was natuurlijk van Frida van ABBA. Op 7, Under the Boardwalk van de Tom Club. Nummer 6 sla ik even over. Op nummer 5, It Started With A Kiss van Hot Chocolate. En op 4 was Africa van Toto destijds te horen. De top 3 die klonk als volgt.
1: Top 40 flashback. Nummer 3. Nummer 2.
0: June Lodge op 3 en Words van F.R. David op 2.
1: Nummer 1. Flashback.
0: Ik moet eerlijk bekennen, ik heb het singeltje ook. heel veel metals, want het werd als meest verkochte plaat aangeduid. Ofwel de nummer 1 positie voor André van Duin als je huid. En op de andere kant stond Bim Bam, ook een heel grappig liedje. Dat allemaal op 29 augustus 1982. Plek 6 heb ik overgeslagen en dat was voor deze dame. Dit is Donna Summer. Love is in control.

Money, money, money, money. Ze hebben heel wat money verdiend met hun plaatjes. Muziek leeft nog altijd voort. De vraag is natuurlijk hoe vaak gaan we hem vanaf dinsdag horen in de top 1976. Om 9 uur trappen we af hier bij Omroep Brabant. De lijst door jullie samengesteld. 1976 prachtige liedjes uit alle decennia. Dat wordt 11 dagen lang genieten. Maar goed, vanmiddag is het ook genieten. Waaronder met deze, The Real Thing.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Vodafone. Slomolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kijkgezellige zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
15: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
16: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
14: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
17: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
18: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
17: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
18: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
19: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
21: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Omroep Brabant Verkeer. Er zijn drie meldingen die ik even met je doorneem. Die vinden allemaal plaats op de A58. Breda richting Tilburg om mee te beginnen tussen knooppunt Galder en Tilburg Rezen. Of daar 15 minuutjes extra reistijd. 10 minuten langer doe je over diezelfde A58. Maar dan van Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum. En de andere kant op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Rezen of en knooppunt Galder. Daar 8 kilometer file. Dat levert je nog een kleine 6 minuutjes extra reizen op. Wij reizen ook door terug zometeen naar de jaren 70, 80 en 90... met in het komende uur het spelletje, het geluid van doen. Dus jouw kans om een leuk prijzenpakket te winnen. En ik heb daar toch een prachtige live-opname voor straks op het virtuele podium van Live on Stage.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
24: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
25: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RemoWaterontharders.nl.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
25: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op RemoWaterontharders.nl.
27: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
28: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
29: SVK Benelux.
28: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
30: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
31: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
32: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
31: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
1: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
3: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
4: En daarom als cadeau
5: 11 dagen lang
4: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: De top 1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: de tijdmachine. John van Groenhoven.
6: Dat is gewoon lekker de beste.
7: Can't touch this.

0: stop, it's Hammer Time. MC Hammer, you can touch this.
1: Is de tijdmachine.
0: Ja, je moet maar een naam hebben. MC Hammer, hij kreeg zijn bijnaam toen hij als jongetje bij een honkbalclub Oakland Athletics werkte. Hij zou lijken op honkballegende Hammerin Hank Aaron. In 1990 ging hij muziek maken, brak hij ook wereldwijd door met You Can Touch This. Gebaseerd op de best baseline van Superfreak van Rick James natuurlijk. Hammer werd beroemd om zijn dansmoves, enorme broeken. Maar zijn succes had ook een keerzijde. In 1996 was daar ineens een faillissement voor de beste man. You Can Touch This. Uiteindelijk bleek de pot met goud op. En ja, de afwikkeling daarvan is natuurlijk altijd heel erg vervelend. Straks op het virtuele livepodium, live on stage, een nummer dat dankzij het publiek bij liveconcerten uiteindelijk een hit is geworden. Wie dat is en hoe dat klinkt, dat hoor je straks.

0: Wat leuk, want ik krijg een appje van Angelique die zegt... Wet, het was mijn allereerste concert. Ahoy, februari 1990. Weet je nog gewoon, nog steeds vlinders van in mijn buik, zegt ze. Nou, dat komt mooi
1: dit
0: uit.
1: Dit is de tijdmachine. Live
0: on stage. Want over concert gesproken, ik heb een prachtige live-opname meegenomen. En die heb ik dankzij mijn zoon, vind ik leuk. Die is enorm fan van onder andere Queen. Dus echt niet dat ik hem dat met een paplepel heb ingegeven. Maar ja, goed, aardje naar zijn vaartje misschien. Want hij vindt ook Michael Jackson leuk. En alle ethies vindt hij prachtig. Maar hij zegt, pap, ik heb deze van Queen. Heb jij die al? Dus ik luisterde. Ik zei, nee, die heb ik nog niet. Dus echt een fantastische versie. Dus die ga ik een keertje draaien, zei ik tegen me in de tijdmachine. Dat doe ik dus deze middag. Het is een nummer van Queen. Het heet Love of My Life. En het stond in 1975 op A Night at the Opera. En aanvankelijk was het helemaal geen grote single of geen grote hit. Maar live gebeurde er iets bijzonders. Brian May maakte namelijk een akoestische versie. En Freddie Mercury ontdekte dat het publiek het nummer woord voor woord terugzong. Vooral in Zuid-Amerika leverde dat begin jaren 80 indrukwekkende momenten op. Met stadions vol mensen die de zang van Freddie overnamen. Het lied wordt ook sterk verbonden met Mary Austin. Een van de belangrijkste mensen van Freddie in zijn leven. Ga ervan genieten. Dit is Love of My Life. Dit is Queen.
2: De tijdmachine live on stage.
3: Are you in the mood for singing? Give us a little help with this. This is Love of My Life.

0: Thank you.
1: Vergeet even de drukte van nu. En stap in de tijdmachine.
2: John van Groenhoven.

So Emotional, Whitney Houston. Daarvoor nog prachtige live-opname van Freddie Mercury in Queen. A Love of My Life. In de tijdmachine op Omroep Brabant. Zaterdagmiddag, het is bijna 2:30 geworden op de weg. Nog altijd drukte op de A58 van Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum. Daar 15 kilometer file, 22 minuutjes extra reistijd op diezelfde A58. De andere kant op Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Daar 6 minuten extra in de auto verblijven. Maar als je Omroep Brabant aan hebt staan op de tijdmachine, dan is dat helemaal geen straf. En het kan ook zijn dat je beter binnen zit dan buiten, want momenteel trekken er wat buien over. Later vanmiddag neemt ook de buienkans nog verder toe. Met name in het westen vallen flink wat buien. Ook vanavond wisselvallig met buien. En vannacht neemt de wind toe. De temperatuur ligt zo tussen de 20 en 23 graden vanmiddag. Wat zou je ervan vinden om een leuk spelletje te spelen? Daarbij een leuk prijzenpakket te winnen. Het geluid van toen gaan we straks spelen. Maar eerst nog even Roy Orbison.

Roberson, You Got It. Je mag mee gaan spelen als je wil. Als je je wil kwalificeren, moet je even opletten. We spelen het geluid straks. Dat is een tijdje, een paar weken geleden heb ik er weer een nieuw geluid geïntroduceerd. Hubert kon het vorige week niet laten horen, waar we met de brommers aan het rijden. Dus vandaag een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar je dient je wel te kwalificeren. Remember the Music, dat bordspelletje, dat kun je winnen als je je kwalificeert. En dan doen we ook nog een Bluetooth speaker bij als je het geluid weet te raden. De opgave voor vandaag is het volgende. Ik wil eigenlijk dat je de tekst afmaakt. Dus naar welk woordje ben ik op zoek? Dat komt op het moment dat het fragment stopt. Let goed op. Ja, welk woordje zoek ik? Het is ook de titel van de plaat. Gewoon een kwestie van meezingen. Een appje 06-573-28203. Naar welk woord ben ik op zoek? Kwestie van meezingen met dit liedje. Het is ook de titel van de plaat. Daarmee kwalificeer je om mee te spelen straks met het geluid. En dan heb je al één van de twee prijzen te pakken. Het bordspelletje Remember the Music in de versie Movies and Series. Dat ligt hier voor jou klaar, als jij je weet te kwalificeren. Dus welk woord zoek ik? Appel maar, zou ik zeggen.

0: Ain't Nobody, The Course in de tijdmachine. Ja, we gaan een spel spelen. Dat doen we deze middag met Elke. Elke, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ah, waar bel je vandaan, Elke? Waar ben je momenteel?
1: Uit Waalwijk.
0: In Waalwijk, in Wolk.
1: Yes.
0: Ja. Ja, hoe is het in Wolk? Is het bewolkt of valt het wel mee?
1: Het wordt bewolkt.
0: Ja, het wordt bewolkt. Ja. Ja, zeker. Ja.
1: Ja.
0: Goed, Elke, ik wil graag van jou het antwoord hebben waar ik naar op zoek was. Welk woord was ik op zoek?
1: Naar de Roebets.
0: Naar de Roebets, maar het woord, zeg maar. Van
1: baby love.
0: Baby, sugar baby love. Laat eens even luisteren of dat klopt. Leuk liedje.
2: Het geluid van toen.
0: Elke, dat betekent dat er al een spel jouw kant op komt. De helft van de prijzen heb je al te pakken. Remember the Music, movies en series. Dat komt jouw kant op. Maar, Elke. Nu gaat het om het geluid. En ja, ik laat jou zo meteen iets horen. En dan wil ik straks van jou weten wat het is. Je krijgt er nog een hint bij. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Oké, komt ie aan.
2: Het geluid van toen.

0: Ja.
1: Het geluid van toen.
0: Wil je de hint er alvast bij hebben?
2: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik zeg erbij, dit geluid is gek.
2: Oh.
0: Ja, ja, dan ga jij lachen. Maar ja. Het is helemaal niet om te lachen. Want ik wil het gewoon weten van jou, Elke. Wat is het geluid? Wat heb ik je laten horen? Waar gaat het over?
2: Ik denk dat het over een reclame gaat.
0: Waar denk je dat het is?
2: Dat het over een reclame gaat.
0: Ja,
2: een
0: reclame. Ja, maar welke?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, geen idee.
0: Geen
2: idee.
0: Nee, geen idee? Nee. Je blijft er geen idee?
2: Ja, dat blijft
0: bij. Oké, okay, nou, ja, geen idee. Ja, dat wordt vaker genoemd. Kan het helaas niet goed te rekenen, Elke. Helaas. Helaas, maar goed. Yes, ik zei het al, je hebt al een prijs te pakken. Het bordspelletje Remember the Music in Movies en Series. Dat ga ik naar je toesturen. Ik zou zeggen, hou je taai daar in Waalwijk. En doe iedereen de groeten. En volgens mij vond jij de Rubettes wel een leuk liedje.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, dan kan je de komende 3,5 minuut van genieten, want we gaan nog wel lekker draaien. Elke, goedemiddag, hè.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, tot volgende, hoi. De Rubettes, antwoord op de kwalificatie. Dit is Sugar Baby Love, het woord wat ik zocht.

Mullet. The thrill is still hot. Luister naar de tijdmachine. Het is 9 minuten voor 3 geworden. Dit is Ace of Base, Lucky Love.

Ja, maar de rest, de B's, die ontbreken. Ace of Base. Alhoewel, toch een B met B's. Ja, maar ik bedoelde dus ABBA. Lucky Love in de tijdmachine. We gaan zo meteen na drieën mijn disco openen. John's Disco Party voor deze zaterdagmiddag. Tot het nieuws. Nog even genieten van dit liedje. Too much, too little, too late.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
11: Dit zit.
12: Voordelig en snel.
11: Dit zit.
13: Titanic.
14: Bonjour, ik ben Céline Dion.
13: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
14: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
13: Ofwel, boek nu de beste plaats op chassé.nl.
15: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
16: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
17: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatste een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis, en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel. Welkom terug bij de tijdmachine. Omroep Brabant. Nog eventjes over reizen gesproken. Twee files die ga ik met je doornemen. De eerste op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 6 minuutjes. De A58 gaat een stuk beter. Alleen nog tussen Breda en de richting van Tilburg bij Ulverhout en Tilburg Centrum West. Tilburg Centrum West. Dat klinkt wel anders, hè? 12 kilometer, 11 minuutjes vertraging. Al daar. Wij gaan zo meteen met een kleine 3,5 minuut vertraging richting mijn discoparty. En in 3,5 minuut kan je genieten van alle reclames die we voor je hebben. En daarna dan ben je van harte welkom in John's Disco Party.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
8: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
10: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
15: En daarom als cadeau
16: 11 dagen lang
15: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
14: De top 1976.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Fire in the Sky. Beter gezegd, SOS, Fire in the Sky.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: Van harte welkom in mijn discotheek. De zaterdagmiddag iets over drie is tegenwoordig ingeruimd voor John's Disco Party, waarmee we de tijdmachine afsluiten. In 1984 was het een hele grote hit voor Umir Diodato. Dat is een Braziliaan. Hij was vooral jazz- en fusion-muzikant. Moet je weten dat hij ook voor Kool & The Gang heeft gewerkt. En ook voor Gwen Guthrie. Dat zijn ook wel namen die dansbare plaatjes hebben voortgebracht. Nou, dat is alles wat het recept is. Het komend half uurtje. Dansbaar, Eurodance, House, Disco, Soul. Het kan allemaal voorbij komen. En daar heb ik de afgelopen twee maanden, in de zomertijd natuurlijk, een paar keer jou een Hot Summer Dance Mix laten horen. Ik wilde eigenlijk voorstellen om daar straks mee te eindigen. Gewoon een van die twee mixen om het gevoel van de zomer nog één keer terug te pakken. En dan gaan we richting september. Volgende week sowieso natuurlijk geen tijdmachine, maar wel de top 1976. Maar ook dat is heel, heel erg genieten. Laten we snel beginnen. Ik ga hem openen voor je.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.

worden echte dansers van disco in de jaren 70. Die kenden dit plaatje als geen ander. Het was een hele grote hit destijds. Club 54 en andere underground clubs in New York, maar ook andere plekken in de wereld. Bacada. Yes, sir, I can boogie. De tijd is hier op Omroep Brabant. Ik heb een remix meegenomen voor je. Een nieuwe, die is, heb je nog niet eerder gehoord. Het is misschien voor de mensen die dit liedje hoog op een lijstje hebben staan, voor misschien de top 1976, stond zelfs ook op mijn lijstje, even wennen om daar een remix van te horen. Maar daarom des te leuker, zou ik zeggen. Geniet ervan, George Michael. Dit is Careless Whisper.

zoals je hem nog niet eerder hoorde. Careless Whisper van George Michael. In een remix. Een beatje eronder. Twan zegt, ja, even wennen. Maar het is wel lekker zo, een beatje erbij. Ja, dat is ook John's Disco Party. We gaan zo meteen nog naar de jaren 90 met D-Light. En Groove is in the Heart. Maar dacht je van deze? Een klassieker van Michael Zekerband in John's Disco Party. 5:30. Dit is Let's All Chant.

0: schroefjes in zijn hart. Nou, die ken ik maar in. De John, die ademplaten.
1: Ja, dankjewel. Grows in Heart, D-Light in de tijdmachine. Het gaat allemaal goed op de weg, dus ik beperk me even tot wat slecht nieuws wat betreft het weer. Althans, als je van regen houdt, zit je goed. Want op dit moment trekt een behoorlijke groot buiencomplex over Brabant. Dat betekent dat op dit moment op de meeste plaatsen het aan het regen is. Temperaturen die waren vanmiddag opgelopen tot 20 tot 23 graden. Vanavond wisselvallig met buien. Vannacht neemt dan bij ook nog eens de wind toe. Dus het is een beetje wennen ten opzichte van de eerdere dagen. Morgen is er ook wisselvallig weer met kans op buien. Wordt dan 20 tot 21 graden. Ja, ik wilde vandaag zomers afsluiten. Ik had het zonnetje erbij gehoopt. Maar we sluiten af met Groovebox Hot Summer Mix deel 2. De afgelopen maanden hard gewerkt aan die mixen. Maar ik denk, ja, pakken deze dan nog maar eens een keertje bij om een mooie afsluiting te hebben voor deze zaterdagmiddag. In de zomer. Want daar zitten we tenslotte nog middenin. Dus de komende kwartier ga daar lekker van genieten. Part 2 van de Hot Summer Dance Mix.
2: Get ready for the dance floor. This is the Groovebox.

0: These are the sounds of the Groovebox.
1: Ja, dat was hem weer. De Groovebox had Summer Dance Mix Part 2 allemaal terug te vinden op mijn Soundcloud-pagina. App me even als je die pagina wil hebben, dan stuur ik het linkje naar je door. Deze twee mixen, deze en Part 1, gaan in het archief. En dan kan je zeggen, op het moment dat je deel 1 weer hoort, dan gaan we hem weer draaien. Als het mooi weer is, dan zijn we alweer aanbeland bij de vorige zomer. Wat was het, een lekkere zomer, hè? We gaan de deuren sluiten van John's Disco Party. Ja, de disco is dicht. Maar de muziek gaat nog even door. Zometeen na vieren natuurlijk ook Koen met Nederkoen. En ik heb nog gewoon wat lekkere liedjes voor je. Waaronder deze, Albert Hammond. En It Never Rains in Southern California.

Afgelopen 4 uur zijn we weer voorbij gevlogen. Het betekent nog 1 liedje te gaan voordat het einde van de tijdmachine zich weer aandient. Dan is het 4 uur. Dat betekent dat er, ik normaal zou zeggen, volgende week welkom in de tijdmachine voor weer een nieuwe aflevering. Maar volgende week zitten we midden in de top 1976. Dat is ook leuk. Want ik kan je vast zeggen, die lijst is prachtig. 1976 liedjes waarvan er heel veel regelmatig ook te horen zijn in de tijdmachine. Er zitten heel veel 70s, 80s en 90s in. Maar ook oudere en ook nieuwere liedjes. Dus dat maakt die lijsten extra mooi. We trappen af dinsdagochtend om 9 uur. En vanaf dinsdagavond tussen 6 en 9... dan zei ik de gek die hier op de zender deel van mijn rekening neemt voor de presentatie van de top 1976. Want we gaan iedere dag tot 12 uur door. Dus dat is wel vet. Dat is echt leuk. Ik kijk ernaar uit om je dinsdag weer te spreken voor de top 1976. Rest mij jou een heel en lekker weekend te wensen. Een heel mooie zaterdag. Parapluutje mee als je naar buiten gaat, want het regent nog even. Maar het goede nieuws is, het wordt tussendoor nog even droog. Jawel. Ik kan nog even genieten van 1 liedje van mijn held Michael Jackson. Will You Be There? Dan zeg ik arrivederci, ciao, de mazzel, tot de volgende.

0: This show is awful.
1: Terrible.
0: Disgusting.
1: See you next week.
0: Of course.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
12: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
14: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
15: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
16: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
14: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
2: Is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en de gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Hey Raymond!
21: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Hey Raymond!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlieg soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
24: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
25: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantse vrienden.
24: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
26: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
27: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
28: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
29: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
30: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
31: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
32: En daarom als cadeau
33: 11 dagen lang
32: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: De top 1976.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Nederkoen. Koen Wijn.
34: Goedemiddag, Koen.
35: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
36: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ja, dan lach je. Heerlijk alleen al.
2: Nederkom op Omroep Brabant. Met Koen Wijn.
3: Ja, een hele goede middag mag ik zeggen op deze zaterdag. De zaterdag voor de top 1976. En misschien denk jij wel, ja, laat die nou eens gewoon beginnen, man. Daar elke keer over kletsen heeft helemaal geen zin. Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik wil ook dat hij begint. Maar hij staat pas vanaf 1 september op de rol. Ja, daar doe ik helemaal niks aan. Dat is natuurlijk pas vanaf dinsdag. Maar dan gaan we ook 11 dagen door. En dan wordt het echt een te gekke lijst. Een lijst, overigens, die ik al een klein beetje in heb kunnen kijken. Ja, dat is nou eenmaal het voordeel als je bij Omroep Brabant werkt. Dat kan jij nog niet. Ik wel. Zo simpel. Nou, er wordt natuurlijk allemaal nog druk gewerkt. Van welke liedjes komen nou in welke uren. Hè? Want ja, er zit altijd nieuws tussen. Er zit soms weer tussen al dat soort dingen. Dus daar wordt aan gewerkt. Dan weet je ook een beetje waarom dingen soms lang duren. Maar ik kan er al in kijken. En ik zie dus ook al welke liedjes ik moet pakken. En één ding is zeker. Alle liedjes die je in deze 2 uur Nederkoen gaat horen, die hoor je ook in de top 1976. En je hoort een klein twijfeltje in mijn stem, want het is niet helemaal waar wat ik zeg. Er staat namelijk ook zoiets als een bubbling under. Zoiets bestaat er. En een bubbling under is eigenlijk net liedjes die net overboord vallen. Maar die ga je ook horen. Dus ik kan wel zeggen, ja, ze staan er allemaal in, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Dus het kan ook zijn dat ze net overboord zijn gevallen. Irritant, hè? Ja, vind ik zelf ook irritant, maar ik vind het ook wel weer leuk. Dat je het gewoon nog niet helemaal weet, maar dat je je wel misschien kan verheugen op datgene wat er gaat komen. En dat doe je door lekker te luisteren naar deze Nederkoen op 29 augustus 2026. En daar hebben we een liedje van niemand minder dan Fleming. Sowieso een bewoner van de lijst. Maar is dat ook met dit liedje? Dat is de grote vraag natuurlijk. Paracetamolle hoor je nu op Omroep Brabant.
4: Ik weet dat ik zou vallen als een blok voor je. Je weet dat ik blijf rennen en nooit stop voor je. Mijn principes in mijn hoofd worden gefokt door jou.

En staat hij erin of niet? Nou, één ding durf ik wel al met je te delen. Ik ga niet liedjes draaien uit het tweede deel van de lijst. Nee, ik doe het wel waarbij het nog spannend is van hebben ze het gehaald of hebben ze het niet gehaald. Dus daar kan ik nog helemaal niks over zeggen. En dat ga ik dus ook helemaal niet doen. Dan volg je benen van Jan Smit, die dus al 30 jaar in dit vak zit. Ongelooflijk voor zo'n jonge gozer. Maar ja, hij begon al heel vroeg met zijn lieve oma. Of die in de lijst staat, ga ik uiteraard niet verklappen. Ik verklap nog heel weinig. Alleen dat ze er in ieder geval wel rondom zweven. En dat doen ook deze twee, die voor een deel Nederkoen is, maar ook voor een deel Belgenkoen is. Juist, want dan gaat het

Wanneer slaap je nou eigenlijk het lekkerst? Ja, misschien wel op de kortste dag. En het is niet voor niks dat ik dat benoem, want daar gaan we zo meteen naar luisteren naar een man die ik afgelopen week nog een klein stukje beter heb leren kennen. Jan Willem Roy, oftewel J.W. Roy, vaste tekstschrijver van bijvoorbeeld Guus Meeuwis. Rosa Spruit doet hij ook veel voor, maar ook zelf doet hij dingen. Het is een muzikaal monster. En dan bedoel ik dat in de positieve zin van het woord. J.W. Roy is echt een geweldenaar en we waren bij hem te gast. En hij speelde hele mooie dingen afgelopen week. Daar komt me de witpen aan van Johan. Ook door een Dedy, maar ook zelf een liedje wat hij samen met Frank Lammers in zijn nieuwe theatertour doet. Hoeft hij geen promotie meer voor te maken, zei hij, want dat is al lang uitverkocht en dat geeft aan hoe populair die is. En dat komt misschien ook wel deels door dit liedje, want dit is namelijk De Kortste Dag van J.W. Roy. En die wilde ik ook voorbij laten komen. Komt hij ook voorbij in de lijst? Dat is de grote vraag natuurlijk. Ik hoop het wel. J.W. Roy. Dit is Nederkoen.

0: Dino Martin, natuurlijk. Zij weet
1: het. En zij weet het. Hartstikke mooi liedje. Uiteindelijk voortgekomen uit de beste zangers. En daar is hij zeer trots op. En terecht. Dames en heren.
2: Hier is Koning Benno.
1: Koning Benno en de vaste luisteraars van mijn programma's, die weten dan wel over wie ik het heb. Zo niet, tune je net in. Dames en heren, Benno van Vught, daar heb ik het over. En Benno van Vught, schoonmaker uit Tilburg. Ook de zanger uit Tilburg. Je mag zelf bepalen wat hij beter kan. Lieve vent, daar is helemaal niks mis mee. Maar Benno, en ik weet zeker dat hij nu luistert, dus hij gaat me zo meteen appen. Dat is ook helemaal niet erg. Benno heeft grote twijfels bij alle lijsten die Omroep Brabant maar maakt. Grote twijfels. Steekt hij ook nu onder stoelen of banken? Maar altijd eigenlijk, hij is ervan overtuigd, twijfel is eigenlijk al niet meer in vragen, dat het allemaal doorgestoken kaart is. Jullie weten allemaal van tevoren precies waar wat staat. Ja, dat is helemaal niet zo. Dat kan ik hem 100.000 keer vertellen. Maar Benno is daar heilig van overtuigd. Dus deze keer, deze editie van de Top 1976, is het ook maar weer eens zeer de vraag of dit liedje erin gaat komen.

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Middagkoe met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

die mogen natuurlijk niet ontbreken. Straks ook nog een Akda en een Munnikje doen. Ja, ik heb de poemels al gehad, dan kan ik dat niet doen. Ik verschiet mijn eigen kruid. Ach ja. Het is wat het is. Welkom bij Nederkoen. Liedjes die er net in staan of net buiten.

Dit vind ik altijd een bijzondere. Luister maar heel goed. Goed. Er zit zo'n heel klein belletje. Vind ik dat zo grappig. Dat heeft iemand bedacht van jongens, er moet op het eind nog een belletje. Bij Teach In en Dingen Dan. Natuurlijk de winnaar van het Songfestival 1975. Het jaar naar Waterloo. En daarom was het ook in Stockholm. Deze van Guus, staat hij erin of staat hij er niet in? In de top 1976. Zo

0: Staat hij erin of staat hij er niet in? Dat is natuurlijk de grote vraag. De top 1976 vanaf dinsdag op Omroep Brabant. En Nederkoen helemaal in het teken van die top 1976. Allemaal plaatjes waarbij ik niet zeg staan ze erin of staan ze er niet in. Maar ze zweven wel in de onderste regionen. En dat geeft maar weer eens aan hoe mooi die lijst is. Want er komt heel veel kwaliteit voorbij. Luister maar naar deze. Een jongen opgegroeid in Zon naar school in Eindhoven. Zijn naam is Sander de Bisonnier. Zijn band Volumia.
1: De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het af.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Titanic.
10: Bonjour, ik ben Céline Dion.
9: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
11: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
9: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
14: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
15: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
16: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
15: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
17: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer keigezellige artiesten! Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquawest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
6: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
7: En daarom als cadeau
8: 11 dagen lang
7: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: De top 1976.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Nederkoen. Koen Wijn.
9: Goedemiddag.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Dit stukje, ik vind dit Quentin Tarantino-achtig. Ja, het is misschien een beetje gek dat ik dat zeg, maar ik vind het wel.
1: Nederkoen.
2: Met Koen Wijn.
0: Ja, maar ik kan het ook wel uitleggen waarom ik dat vind. Dat het is een beetje Little Green Bag, George Baker-achtig. Reservoir Dogs ga je dan aan denken. Maar het is ook het beginnetje van die plaat van Corrie Konings zojuist. Jij weet toch wel wat liefde is. Dat begint echt een beetje Tarantino-stijl. Toch? Hier zie je ze toch lopen met dikke guns. En terwijl, dan begint dit.
3: Jij weet toch wel wat liefde is.
0: Helemaal anders dan dat je oorspronkelijk denkt, volgens mij. Maar goed, dat in ieder geval is iets waar ik aan moest denken dan. Het zal allemaal hier misschien wel een zorg zijn. Staat Corrie erin, ja of nee? Nou ja, ze staat er zeker in. Maar of de vraag is natuurlijk of dat met dit liedje is. En of je die terug gaat horen in de top 1976. Die komende dinsdag dus start op Omroep Brabant. Een gigantische hitlijst. Een beetje als vervanging, hè, van de top 900 dit jaar. Omdat we in 1976 zijn opgericht. En om maar meteen een heel belangrijk misverstand uit de weg te helpen. Het gaat niet alleen maar over liedjes uit 1976. Dat zou wat zijn. Nee, je hebt er gestemd, dus je weet het. Maar misschien dat je het vergeten bent. Dan denk je, alleen maar liedje. Nee, we gaan echt hele, hele, hele grote muziekarchieven in van Omroep Brabant. En kunnen alles draaien, zolang er maar op gestemd is. En genoeg op gestemd is, want er is heel veel gestemd. Dat kan ik je in ieder geval wel mededelen. En dat is alleen maar hartstikke mooi. En bij Nedergroen hoor je dus liedjes die er net in zijn gevallen of net erbuiten zijn gevallen. Ik ga ze niet draaien van de top 100, niet van de top 200, niet 300, niet 400. Nee, echt de onderste regionen. Dat vind ik alleen maar heel leuk om je daar een klein beetje in te verrassen. En zodoende ga ik je zo meteen ook proberen te verrassen. En dat doe ik met nog heel veel moois wat er voorbij komt. Zometeen Ad van Meurs. Gaan we ook eventjes terug in de tijd. Maar ook gaan we richting iemand zonder werk. Een klein orkest die schreef Koos Werkeloos. I like it.

Heb je het bijgekregen afgelopen week op de Brobbers? Eerst Mark en Jordi, toen Jasper en Hubert. En toen 3 dagen Maarten Kortleven en ondergetekende. En dit liedje, daar heb ik heel vaak aan moeten denken. Als wij gewoon door de weilanden scheurden. Ad van Meurs en de Easy Riders van de Pil. Dat waren wij namelijk, zo voelde ik dat. En luister maar, want het liedje draait er helemaal om. Zit hij erin of niet? Dat is de vraag.

Lovens, wat natuurlijk een onwijze koning is als het gaat om het Nederlandse lied, als het gaat om het Brabantse lied. En ongetwijfeld zit hij in de lijst, maar of dat ook met dit liedje is, dat is de vraag. Dat geldt ook voor Gerard Joling. Het geldt voor alle artiesten die ik draai. Onderste regionen van de lijst, en dan weet je dus al hoe goed die lijst gaat worden. Maar staat hij erin of niet? Ja, je hoort het vanaf dinsdag tijdens de top 1976. We maken je 11 dagen helemaal...

0: Circus Custers. En met Monica, Jozef Custers, Herman RB. En die, waren achteraf denk ik niet zo heel blij met Monica. Want dat liedje, dit liedje over de scheiding van twee ouders, werd uiteindelijk een blok aan het been van de twee. Want overal waar ze speelden, eiste het publiek en Monica in elke zaal, bij elk podium. En er is wel eens gezegd dat het voor de verwijdering tussen RB en Custers zou hebben gezorgd. En daarmee ook voor het einde van Circus Custers. De scheiding was uiteindelijk definitief, maar de mannen kunnen weer door een deur. Staat hij erin? Of niet? Ja, vorige uur moet ik zeggen, hadden we natuurlijk de Puma's. En ons systeem gaat niet stotteren als ik nu een keer Act aan de Munich doe. Dat is dan ook wel leuk, kan mij het schelen. Want dit is zo'n mooi liedje. Dat ik vind dat je het gewoon moet horen. Of het nou in die top 1976 staat of niet. Dat weet ik nog niet. Ja, ik wel, maar jij nog niet. Maar het blijft en is een mooi liedje.
1: Vannacht.

0: En wat is dit nog steeds goed, hè? Ja, zo simpel. Komt uit midden jaren 90. De bekende postbankreclame. Nou, die postbank, die bestaan niet meer. Die 15 miljoen mensen, daar zijn er gelukkig nog wel een hele hoop van over. Maar er zijn ook een hele nieuwe bijgekomen. We zitten nu geloof ik op de 18 miljoen. Dus het liedje kan wederom herschreven worden. Dat deden Snelle en Davina Michelle geloof ik ooit. Maar ja, wie zich aanbiedt, die mag daar opnieuw mee beginnen. En staat hij in de top 1976? We weten het nog niet. Ik wel, jij nog niet. En daarom, ik heb liedjes uitgekozen die een beetje zo op het randje zweven. Staan ze net wel in de lijst of net niet? Je gaat het horen vanaf dinsdag op Omroep Brabant. Misschien ook wel deze van Mart Hoogkamer. Want die gaat lekker zwemmen.
1: We gaan het doen.
0: Ja, zwemmen toch?
1: Leven. Ja, wel.

0: Hey, die laatste die was van mij, hè?
1: Een lijst waar je je vingers bij af kan likken. Zoveel beloof ik je nu al. En dat gaat ook gebeuren vanaf dinsdag. Dus op Omroep Brabant top 1976. En met liedjes daarin. Ook uiteraard van Nederlandse bodem. Maar ook nog eens in het Nederlands gezongen. Of moet ik zeggen Fries. Want komt deze in de lijst of niet? Je hoort dat vanaf dinsdag. Ik draai nu alvast. Twarres. En Ver Pisto.

mag niet ontbreken. In de lijst gaat hij ook niet doen. De vraag is of dit liedje er wel in komt. Winter in Hamburg. Wij hebben al Fluitsman van Tijn voorbij horen komen. We hebben ook al het goede doel voorbij horen komen, waar Henk Westbroek natuurlijk vast deel van uitmaakte. En die twee die waren weer heel belangrijk voor dit liedje. Ze hebben het namelijk geschreven en geproduceerd. En het werd gezongen door Rut Jacot, 1993. De inzending voor het Eurovisie Songfestival. Dit is namelijk Vrede.

Zo liedje wat je na jaren misschien nog meer gaat waarderen. En misschien staat het dus ook wel in de top 1976. En anders heb je hem nu alvast meegepikt. Deze man, 100% dat hij erin staat. De vraag is of hij ook het ongeluk heeft om er met dit liedje in te komen. We zullen wel zien. We stonden nog bij hem voor de deur trouwens. Afgelopen week bij de Brommetour. Hij was niet thuis, helaas. Anders hadden we even een bakkie gedronken in de Vendel. Want daar komt hij vandaan. Fransje Bouwer.

Het is overbodig om te zeggen dat je dinsdag gewoon lekker moet gaan luisteren. Want dit waren allemaal liedjes die er misschien wel, misschien net niet in zitten. Maar dat geeft alleen maar aan hoe gaaf die lijst gaat worden. De top 1976. Tot slot, gaat deze erin staan of niet? Dit is Doe Maar. En ik zeg voor nu, houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
12: En de stemmen worden geteld.
13: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
14: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
10: En daarom als cadeau
15: 11 dagen lang
10: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste drie keer. De afgelopen drie jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de vijfde keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. En de stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
4: Oh.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer, vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Brabant is het keigezellig werken. En dat delen we graag met jou.
1: Zet je radio aan en maak het net zo gezellig als bij ons.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier...

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
4: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
5: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
5: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: De top 1976.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet. Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.